0: Show. Blend.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Info. Blend. 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon, het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.

0: Classic R&B, hip-hop and soul. Blend. 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2-overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: en Chris Brown met Angels en de Fordia on Vogue met Hold On. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Goedemorgen.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Het is alweer 9 over 7 op je dinsdagochtend, 23 juni vandaag. Vandaag nog redelijk temperaturen, maar morgen hittegolf.
2: Jazeker.
0: Code oranje, moet een beetje oppassen. Veel hydrateren.
2: En je goed insmeren.
0: Ja.
2: En schuilen.
0: Ik kreeg dus een mail, ik ga vanavond naar het concert van Bad Bunny in de Gelderdoom in Arnhem. En je kreeg dus een mail dat je mag wel water mee naar binnen nemen.
2: Oh, that's a first.
0: Normaal pakken ze dat af.
2: Ja.
0: En nu mag het gewoon, omdat het zo warm is. Zo. Straks val je flauw in dat stadion.
2: Dus jij gaat met een coolboxje ga je erheen?
0: Ja, dus ik ga gewoon inslaan, een rugzak vol. Toch, hoe is het met jou, Jasmine?
2: Ja, goed hoor.
0: Heb
2: je
0: ook leuke plannen voor vandaag?
2: Ja, werken.
0: En, je ziet er wel zonnig uit.
2: Ja, dankjewel.
0: Mooi jurk.
2: Het wordt warm vandaag, dus laat ik me ook even mijn best doen.
0: Ja. Oh, ik dacht, dit is voor mij. Okay. Ja, ook voor mij. Gooi het er maar achteraan. Ja, dan geloven we het nog. Zometeen de Jasmine's Classic van vandaag. Het is een lekkere, want ik heb hem al zien klaar liggen. Dangerous Lover van Sekou komt er ook aan. En dit is Toni Braxton met Tell Me.

0: leert ons een beetje spellen. D-A-N-G-E-R-O-U-S. Dangerous Love was dat op NPO Blend. Je luistert naar de Morning Show. Altijd een mooi momentje. Zo rond 7:15, want dat is dit momenteel. We komen aan bij Jasmine. Die heeft altijd een mooie plaat meegenomen.
1: Jasmine's Classic.
2: Ja, ik heb een vraagje aan jou, Q. Want ik vraag me dan af, als je zeg maar net in die datingfase zit, wat doe jij dan om jouw vriendin of toekomstige vriendin te veroveren?
0: Te veroveren?
2: Ja.
0: Ja, hangt wel een beetje af van wie het is en wat ze leuk vinden natuurlijk.
2: Oké, maar ja, als je dat nog niet weet,
0: dan spits je je oren. Doe je onderzoek op Instagram.
2: Ja, ga je dan haar Instagram af om te kijken van, oh, wat zijn haar interesses?
0: Nou, ik denk bijvoorbeeld wel, je gaat niet met iemand die nog nooit Spaans heeft gesproken naar een Bad Bunny concert.
2: Oh, oké. Okay. Nee, precies.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja, oh, oké. Okay. Je gaat dan meteen zo, hup,
0: ja.
2: Concert, bram.
0: Ja, leuke dingen doen. Lekker eten, waar houdt ze van?
2: Oké.
0: Okay. Toch, als iemand zegt van, ik hou niet van Aziatisch eten, dan ga je niet naar de Vierde Mees.
2: Nee, oké, okay. But you're spending money.
0: Ja.
2: Oké, dat kan.
0: Maar meestal combineer ik het dus, zodat het dingen zijn die ik zelf heel graag wil doen. En in het geval van eten, ik vind eten, wat het ook is, vind ik lekker.
2: Ja.
0: En leuk om een nieuw restaurant uit te proberen.
2: Ja, oké. Okay.
0: Dus zulke dingen.
2: Okay,
0: maar wat verder in de relatie ga je natuurlijk nog meer toespitsen.
2: Ja,
0: als iemand heel veel aan het trainen is, dan ga je kijken, oké, welke kleren wil ze dan hebben om te trainen.
2: Ik vind dat heel cute. Oké, nou goed. Waarom ik het vraag is, toen Justin, mijn vriend, en ik net begonnen te daten, stuurde hij mij steeds een liedje.
0: Oh.
2: Ja. En zo heb ik een soort van Spotify-lijstje gemaakt.
0: Justin-lijstje.
2: Van liedjes die hij mij stuurde.
0: En die stuurde die dan omdat de tekst toepasselijk was?
2: Ja, of het liedje deed hem denken aan mij of ons.
0: Oh, wat lief.
2: Ja, dus dat vond ik echt heel cute.
0: Ja.
2: En zo heeft hij eigenlijk wel een beetje mijn hart gewonnen.
0: Oh, wauw. Dus dat is alles wat ik moet doen.
2: Ja.
0: Gewoon liedjes sturen.
2: Het hoeft allemaal geen geld te kosten. Je hoeft niet naar Bad Bunny te gaan.
0: Ik zeg wel gewoon, dit is de NPO Luister-app. Luister naar de show. Alle liedjes zijn voor jou.
2: Alle liedjes zijn voor jou. Nee, je moet wel een beetje moeite doen.
0: Oké.
2: Dus ja, ik vroeg gisteren bijvoorbeeld aan hem van, hé schat, wat zou jij lekker vinden om te horen als ik mijn Jasmine's Classic
0: Dus deze is voor Justin.
2: Ja, dus hij kwam met deze.
0: Ja.
2: En toen zei hij als boodschap, dedicated to my woman.
0: Oh, wat mooi.
2: Lief, hè?
0: Ja.
2: Nou, dan smelt ik gewoon weer helemaal.
0: En welke plaat is het dan?
2: Het is More Than a Woman van Calvin Richardson.

0: van Nelly. Zijn eerste album heet ook zo Country Grammar. Going down, down, baby, your street in a Range Rover.
1: Oh, dat zingt hij.
0: Ja, het gaat eigenlijk over een drive-by shooting.
1: Oh,
0: dus
1: dang.
0: Het is helemaal niet zo leuk als het klinkt.
2: Het NPO Blend weer.
1: Ja, jongens, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten.
0: 32!
1: Vanavond blijft het nog heel lang warm. En vanaf morgen geldt code oranje voor extreme hitte. Het wordt 33 tot 36 graden.
0: Wow!
1: Ja.
0: Wat zou Michael Jackson hierover zeggen?

0: melting like a hot kind of candle wax.
1: Oh, wat heerlijk is deze.
0: Dit zijn wel echte temperaturen. Ben je erop voorbereid?
1: Nee.
0: Nee, ik zag in de mail dus over dat concert van vanavond van Bad Bunny. Die stond bij, smeer je goed in.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, maar het is toch een dicht stadion? Maar ze bedoelen dan voor het in de rij staan of zo, toch?
1: Ik denk in de rij
0: toch?
1: Staan, ja. Want je weet, het is druk, hè?
0: Ja, het is wel druk, inderdaad. Ja. 35.000 mensen kunnen er in de Gelredome in Arnhem.
1: Wauw.
0: Bad Bunny gaat daar dus optreden. Michael Jackson is melting, zingt hij ook in The Closet. Wie zat er ook alweer in die videoclip?
1: Ach, Naomi Campbell.
0: Wauw. Ja.

0: Wat een unieke stem had ze. Aaliyah hoorde je met Rock the Boat.
1: Wake up call.
0: Moslimorganisaties slaan opnieuw alarm over een toename van discriminatie, intimidatie en geweld tegen moslims. Tegelijkertijd klinkt de kritiek dat Den Haag onvoldoende doet om die ontwikkeling te stoppen. Sterker nog, moslimhaat wordt door sommige politici steeds verder genormaliseerd.
2: Al in 2024 stelde voormalig Tweede Kamerlid Fonda Sala kamervragen over de aanpak van islamofobie. Ik moet het even goed zeggen. 2 jaar later lijkt de situatie nog steeds niet verbeterd. We hebben haar nu aan de lijn. Fonda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We zijn dus 2 jaar verder nadat jij kamervragen stelde over de aanpak van islamofobie. Wat vind je van de opstelling van Politiek Den Haag?
3: Ja, nou ja, heel zorgelijk wat je zegt. Ik heb zelf ook kamervragen gesteld, heel concreet over veiligheid, over de aanpak. Maar de antwoorden waren algemeen, verwijzend naar cijfers, bestaande regels. En het probleem is, het heeft niet geleid tot concrete maatregelen of verandering. 2 jaar later, je zegt het zelf, we zitten nog steeds in dezelfde discussie. En we zien al jaren dat signalen van moslimhaat, toeneemt, incidenten. De moslimorganisaties die nu aan de bel trekken, die zien ook dat moskeeën worden aangevallen. Er is structurele uitsluiting, maar er blijft een stevige reactie blijft gewoon uit.
0: En minister Van Wil die zegt dus, ik laat het over aan de gemeentes. Wat zegt dat?
3: Ja, dat is heel makkelijk. Natuurlijk hebben gemeenten een rol, maar hier heb je gewoon echt landelijke regie nodig. We hebben bijvoorbeeld ook een coördinator antisemitisme. Dat is terecht. Maar als het om islamhaat gaat, dan zegt de overheid, ja, je bent beschermd via artikel 1 of je kunt naar de rechter. En dat doen organisaties nu, maar dat is niet voldoende. Als je het echt serieus neemt, moet je daar ook gewoon echt structureel beleid en capaciteit op zetten. Bijvoorbeeld via een specifieke coördinator. We vragen ook om een coördinator islamofobie. Maar dat gebeurt maar niet.
2: Jeetje, en wat doet dit nou met jonge moslims die opgroeien in Nederland? Welke boodschap krijgen zij volgens jou mee als ze dit zien gebeuren?
3: Nou, de boodschap is dat hun zorgen niet serieus worden genomen. En dat het erbij lijkt te horen. We hebben het over islamofobie, over moslimhaat. Nou, je moet gewoon een dikke huid hebben. En we weten ook uit onderzoek, het leidt tot frustratie, afstand, wantrouwen in de politiek, een gevoel van onveiligheid. En daar hebben we een verantwoordelijkheid in. Dat moeten we zien te voorkomen. Dus ik vind dit echt ook een verantwoordelijkheid voor de landelijke politiek. Sterker nog, de landelijke politiek heeft hier ook echt een rol in. Er zijn partijen die islamofobie en islamhaat voeden. Letterlijk in de Tweede Kamer. Dus ja, gemeenten hebben hier een rol in, maar de verantwoordelijkheid begint echt in Den Haag.
0: Ja, je bedoelt dan bijvoorbeeld Geert Wilders die fuck de islam post, of wat was het ook alweer? Zo'n tekst had hij gepost.
3: Ja, laatst nog inderdaad over voetbal, dat hij daar een post over heeft gedeeld. Maar niet heel lang geleden dat AI-plaatje, waarin hij zeg maar een plaatje van een vrouw, de helft gesluierd, de helft niet gesluierd. Wat ook onwijs veel haat opwekt. En andere partijen doen dat ook. En je merkt in de Tweede Kamer, als het gaat over moskeeën, is het altijd vanuit veiligheid, vanuit angst, vanuit multiculturele samenleving die we zijn. Mensen roepen ook, we zijn een joods-christelijke samenleving. Nee, we zijn christelijk-joods-islamitisch tegenwoordig. Ja. 5-6% heeft een islamitische achtergrond. Ja. We horen er gewoon bij.
0: Ja. Ja, en er moet dus een coördinator komen, zeg je. Wat moet er nog meer gebeuren?
3: Nou, wat mij betreft moet inderdaad moet er een coördinator komen. Net als dat we dat hebben voor islamofobie. En de regie ligt echt landelijk. Natuurlijk hebben gemeenten een rol, maar dan krijg je ongelijke behandeling. Dan ben je afhankelijk van de gemeente waar je woont. Maar er moet vanuit de minister moet daar regie op komen. En er moet gewoon een aanpak komen zoals we dat ook doen bij andere religies.
2: En als je dan denkt aan je familie die naar een moskee gaan, ouders, kinderen, grootouders. Wat is jouw boodschap voor hen?
3: Ja, de boodschap is dat je moet, je moet die angst niet laten inpraten. Natuurlijk moeten we ons veilig voelen en ook gewoon op de vrijdag naar de moskee kunnen gaan. De moskeeën moeten daar zeker ook wel hun rol nu in pakken om ervoor te zorgen dat het veilig wordt. Uh-huh. Je ziet ook heel veel vrijwilligers rondom moskeeën die veiligheid zelf oppakken. Maar mensen moeten zich veilig kunnen voelen, veilig over straat kunnen. Ja. Moskeeën moeten beveiligd worden als we zien dat er omheen van alles en nog wat gebeurt. En we moeten ook met elkaar in verbinding blijven. We moeten ook laten zien dat we een samenleving zijn waar iedereen het recht heeft op veiligheid en vrijheid.
2: Absoluut. Voormalig Tweede Kamerlid Fonda Sahla, dank je wel.

0: Master Ace met That Good Old Love. En daarvoor die Bruno Mars met That Just Might. Ga je nou ook, Jasmine, eigenlijk naar het concert van Bruno Mars?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hè?
1: 7 juli ben ik daar.
0: 7 Golden juli. Circle. 4 concerten doet hij maar liefst.
1: Let's go.
0: Ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik heb een keer eerder was hij hier. En toen heb ik zulke mooie verhalen gehoord over zijn concert.
1: Ja, ik baalde echt toen dat ik daar niet bij was.
0: Ja, nou ja, dat gaan we inhalen. Ja. Hey, in het volgende uur gaan we iemand bellen die haar kind, de naam van haar kind heeft veranderd.
1: Ja.
0: Dat schijnt helemaal niet zo duur meer te zijn.
1: Nee.
0: En er zijn nogal wat namen waarvan je denkt van nou, ik wil hem wel even aanpassen.
1: Ja, ik zou begrijpen als je die zou willen aanpassen.
0: Want jij hebt je naam toch ook aangepast? Of is dat alleen...
1: Nou, maar niet officieel.
0: Niet in je paspoort?
1: Nee.
0: Want je ging van...
1: Jasmine zonder E.
0: Ja.
1: En als 5-jarige meisje heb ik daar een E achter geplakt, omdat ik dat mooier vond klinken.
0: Jasmine.
1: Ja, en toen zei mijn moeder, nou, blijkbaar was je toen al bezig met je artiestennaam.
0: Ja.
1: Dus sindsdien heet ik Jasmine.
0: Oké. Okay.
1: Alleen in mijn paspoort staat nog steeds Jasmine.
0: Ja.
1: Ja,
0: maar dus als,
1: Jasmine.
0: Als ik zeg, hé hey Jasmine, dan zeg je nee, ik ben Jasmine. Nee, Jasmine. Wel even goed uitspreken, ja.
1: Of Jasmine.
0: Jasmine.
1: Ja, precies. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval niet zo'n hele gekke naam heb.
0: Want... Nee, want we hebben even in het telefoonboek gekeken.
1: Jeetje mina, wat zijn er toch rare namen in Nederland.
0: Ja, lullig voor je trouwens als dit je naam is en je naam nu op de radio komt.
1: Ja,
0: maar laten we even een paar namen opnoemen die we tegenkwamen.
1: Ja, Anna Nas.
0: Ananas! Is het pineapple?
1: Ja.
0: Ja.
1: Klaartje komen.
0: Daar zal ik geen toelichting op geven, maar ik vind het wel grappig.
1: Fokje modder.
0: Sorry. Matras zie ik ook nog staan. Van matras. Look out. Look out.
1: Look out.
0: Benny Koekoek. Hé, hey, ik ben die koekoek.
1: Dat ben je wel.
0: Ik ben Benny Koekoek. Bingo.
1: Ja, hoe
0: maar
1: dan?
0: Dat ga je toch niet doen? Dan heet je Go voor je achternaam en dan ga je een Bing noemen.
1: Nou, ik heb dan echt het gevoel dat je je kind haat.
0: Ja, je geeft je leven gewoon een grap. Of je geeft je kind een grap voor het leven.
1: Ja.
0: Kaching is er ook nog. Kaching.
1: Die vond ik op zich wel weg.
0: Kaching.
1: Kaching. En en deze Christmas.
0: Oh, die is zeker jarig in december. Dat kan niet anders.
1: En deze is wel heel erg. Met je ho.
0: Ja, jij met je ho.
1: Ja, met je ho.
0: Sorry voor de mensen die deze naam hebben trouwens. We willen je niet belachelijk maken, maar we moesten het toch even oplezen. En je kan je naam dus veranderen. Daarover zometeen meer in de morning show. Eerst hoor je Joy Amoy met Open Hearts. Another heart.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
1: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
2: ja.
0: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
3: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
0: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
5: Ja, goedemorgen. Dit is de Morning Show. Met zometeen een grote hit van Naomi Sharon. En nu Baby Bash met Suga Suga.

0: van Naomi Sharon.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Prachtvrouwen gesproken. Stond in het voorprogramma van Doja Cat, hè, vorige week. Of wat is het, anderhalve week geleden?
2: Wauw.
0: Ja.
2: Dat is wel nice.
0: Dat is wel nice, ja.
2: Zeker.
0: En ze ziet er ook altijd weer anders uit, die Naomi Sharon.
2: Heerlijk. Mooi.
0: Ja, prachtige vrouw.
2: Zeker.
0: Hey, in de Morning Show hebben we het natuurlijk ook een beetje over de tracks die eraan komen. Mm-hmm. En zo gaan we zo meteen Bugaboo van Destiny's Child draaien.
2: Ja, maar voordat we dat gaan doen, ik kwam iets tegen. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk moet ik dat als antwoord geven? Dus er was een interviewer en die vroeg iets aan comedian Tiffany Haddish.
0: Ja.
2: Ja, laat mij even horen.
3: Are you?
4: I'm successful, how are you?
3: I woke up today, I'm winning.
0: I woke up today, I'm winning.
2: Maar hoe geweldig is dat?
0: Ja, dus ook als je nu luistert, je bent er. Het gaat hartstikke goed met je.
2: Je bent succesvol, je bent opgestaan, dus dat is al een win.
0: Ja, en waarschijnlijk ga je nu een beetje naar je werk. Dus je hebt een goede baan.
2: Je kan naar je werk gaan.
0: Ja.
2: Hè?
0: Inderdaad. En de zon gaat zo schijnen.
2: Gaat zo schijnen.
0: This is your day. You
2: exactly.
0: Got this.
2: You're
0: Let's
2: successful.
0: Do it.
2: You're winning.
0: Ja, dat is een mooi begin van je dag, inderdaad.
2: Ja, toch? Nou, en wie ook succesvol is Destiny's Child. Of was Destiny's Child. Hè. In 1999 bracht ze hun tweede album The Writings on the Wall uit. En daar stond echt een classics op. Hè. Bills, Bills, Bills. Jumping, Jumping. Say My Name. En Bugaboo. En destijds waren ze te gast bij Summer Supper. De meiden waren denk ik net een jaar of 18... en volop aan het genieten van het succes van Destiny's Child. En Beyoncé vertelde daar wat een bugaboo eigenlijk is.
5: A bugaboo is basically someone, you give them your phone number. It doesn't necessarily have to be the opposite sex. It could be a friend or a family member or whatever. But you give them your number and they call a little too much. You check your voicemail and it's that person. You go around the corner and it's that person. They're just kind of following you.
6: We call them a friendly stalker.
5: So they're bugging you, like nagging you. So call them bugaboo.
0: Klinkt wel als een stalker inderdaad. Als hij staat om de hoek of zij staat om de hoek. Dus je denkt, wat doe je hier in mijn buurt?
2: Wezen jij. Wel schattig hoe jong ze klonk, hè?
0: Ja.
2: Echt cute.
0: Kleine Beyoncé. Uit de tijd dat ze naar de TMF Awards kwamen. Destiny's Child.
2: Ja, dat weet je nog heel goed, hè?
0: Ja, dat weet ik nog goed, ja. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Toen
2: was jij ook een bugaboo?
0: Was ik ook een bugaboo, ja. De enige keer dat ik ze vragen mocht stellen. Zeker weten. We gaan zo meteen naar Miami met Will Smith. Past een beetje bij die zonnige dag van vandaag. En dit is dus Destiny's Child met Bugaboo.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf

0: We zaten een beetje te discussiëren over welk instrument is dit. Is dit een harp?
1: Ja, zo klinkt het wel. Maar ik dacht misschien zo'n... Zo, het lijkt op een soort van gitaar wat je dan zo op je schoot...
0: Sitar.
1: Ja? Ja.
0: Of dat er gewoon heel hoog gitaar is gespeeld. Of het komt allemaal uit de computer. Location van Galit. Ja, kan ook gewoon, toch? Gewoon een lekker sampletje pakken en aan de slag ermee. Beetje performen.
1: Ja, dat,
0: misschien begon het als een gitaar en veranderde het in dit lekkere geluidje.
1: Het geluidje
0: dat je hoorde in Location van Galit, by the way.
1: Absoluut.
0: Je luistert naar de Morning Show. We hadden het net al over de gekke namen. Zullen we die naam nog een keer opnoemen? We hadden even in het telefoonboek gekeken en... kwamen daar op namen die dus in Nederland echt gebruikt worden.
1: Ja, we gaan even snel de gekke Nederlandse namen.
0: Ja, dus de mensen die hier wonen, die heten onder andere...
1: Ananas.
0: Ananas.
1: Klaartje Komen.
0: Ik zeg niks.
1: Fokje Modder.
0: Ik zeg niks.
1: Matras.
0: Matras.
1: Lookout.
0: Lookout!
1: Benny Koekoek.
0: Benny Koekoek.
1: Bingo.
0: Bingo.
1: Kaching.
0: Kaching.
1: Christmas.
0: Dus met december.
1: Met je ho.
0: Wauw, ja, dus je kan je voorstellen dat je naam hebt gekregen van je ouders... waarvan je denkt van...
1: Why?
0: Ik kies een andere naam. En dat kan.
1: Ja, precies. Nou goed, ik ben niet zo'n moeder geweest die gekke... Althans, ik vind niet dat ik mijn kinderen gekke namen heb gegeven.
0: Nee.
1: Zijn meningen ook oververdeeld, to be honest. Want toen we bekendmaakten dat Jax geboren was... Toen kreeg ik alweer van, ja, Jax, dat is toch een jongensnaam? Waarom moeten ze nou alle namen ineens zo gentrificeren? Of die persoon het noemde. En toen dacht ik echt, oké, boeien. En door. Ja, wij vinden het gewoon een mooie naam.
0: Want jouw kinderen heten Sol en Jax.
1: Ja, Sol en Jax. Ja, en dat vinden we gewoon een leuk stoere naam.
0: Ja, en jij heette dus eerst Jasmine. Ja. En je paspoort heet je nog steeds zo, in plaats van Jasmine.
1: Ja, jij mag me Jasmine noemen.
0: Ja.
1: Maar goed, er zijn ook Amerikaanse artiesten die er een handje van hebben... om hun kinderen een aparte naam te geven, zoals Northwest.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dat kan je in Kim.
1: Zeg je RZA of RZA?
0: RZA.
1: RZA.
0: Ja.
1: RZA. Riot.
0: Trouwens, die jij bedoelt, dat zijn de kinderen van A$AP Rocky en Rihanna.
1: Oh,
0: die heet ook RZA. Die is vernoemd naar RZA. Rapper RZA van de Wu-Tang Clan.
1: Ja.
0: En producer. En inderdaad Riot en Rocky.
1: Ja.
0: Dat zijn hun kids.
1: Oh, ik had ook ooit eens een keer een naam gezien. Ik weet niet meer, het was op een filmpje. En er stond een leraar voor het schoolbord. En dan ging hij zeg maar de namen opschrijven op het bord. En dan moest je raden hoe je het uit moest spreken.
0: Oh.
1: En dan stond er... M-N-O. Hoe spreek je die naam uit?
0: Mano.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Hoe dan?
1: Noel.
0: What? There is Noel.
1: Ja. M-N-O. I mean. En ook A-B-C-D. Nee, wat? A-B-C-D.
0: No E.
1: Nee. Absidy. Anyway, nou goed, dat soort aparte namen.
0: Ja.
1: En ik denk dan, ja, hoe bedenk je het? Maar ik kan me ook wel goed voorstellen dat je denkt van... nou, ik weet het toch niet zo zeker. Ik heb iets bedacht voor mijn dochter of mijn zoon. En het kindje is geboren. En ik denk, nou, die naam past eigenlijk helemaal niet bij dat kleine hummeltje. Ik wil het toch aanpassen. En we gaan daar straks even over bellen met Nikita. Want die heeft namelijk de naam van haar dochter veranderd.
0: Oh ja, en het is zo dat je dus... ik weet niet of die wet al is ingegaan, maar ze zijn ermee bezig. Dat je dus gewoon je naam voor altijd voor een redelijk bedrag kan veranderen.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd wat het kost.
0: Volgens mij was het €500 of zo zou het worden. Mm. En het is nu 1000.
1: Oh, we gaan het even straks vragen aan Nikita.
0: Want ik heb het ooit op de radio daarover gehad. En toen zei ik van, nou, kan ik niet gewoon Michael Jordan heten? Toch gewoon cool.
1: Why would
0: ik ben fan, gewoon cool. Ben ik vanaf nu Michael.
1: Vind je een beetje stalkerish dan?
0: Ja, ja, Michael Jordan.
1: Er is maar één Michael Jordan.
0: Ja, maar die staat aan de andere kant van de oceaan. Maar goed, dat gaan we dus even checken voor je. Eerst hoor je Brandy en Mace met Top of the World.

0: eigenlijk heet hij John Roger Stevens. John Legend hoorde je met Heaven. En die is ook aanwezig bij het North Sea Jazz Festival dit jaar. Dat is vanaf vrijdag 10 juli tot en met maandag 13 juli. En we zijn daarbij, dus je hoeft niks te missen als je niet gaat. Je hoort het allemaal op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. En vanaf morgen geldt code oranje voor
0: code oranje.
2: Extreme hitte. Het wordt 33 tot 36 graden.
0: Oh my god.
2: Snikkerheet.
0: Hydrateren, zegt ze dan.
2: Yep.
0: Ja, neem een waterflesje mee naar je werk. Ook deze mannen staan op het North Sea Jazz Festival. Je hoort The Roots met What They Do.

0: half over half negen geworden. Je luistert naar de morning show van 23 juni. Goed dat je erbij bent.
1: Wake up call.
2: Ieder ouder kent het gevoel eindeloos nadenken over de perfecte naam. Je spreekt hem uit, schrijft hem op en stelt je voor hoe je je kind straks roept op het schoolplein. Maar soms gebeurt er iets onverwachts. Je baby is er en die zorgvuldig gekozen naam voelt ineens niet meer als de juiste. Naamspijt heet dat en het komt vaker voor dan je denkt.
0: Naamspijt, ja, hoe ga je dan om met die twijfel? En kun je eigenlijk nog terugkomen op zo'n grote beslissing? Dat bespreken we met Nikita, die de naam van haar dochter onlangs veranderde, van Mia naar Sol. Good morning.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Nikita. Sommige ouders zeggen, toen ik mijn baby voor het eerst zag, wist ik het meteen. Dit is haar naam. Bij jou gebeurde het tegenovergestelde. Want wanneer voelde je voor het eerst, wacht eens even, dit klopt niet helemaal.
3: Ja, vooral toen ze eigenlijk net iets ouder was dan een week. Ik moet zeggen, toen ze net geboren was en bij ons in de armen lag, had ik sowieso nog steeds zoiets van, ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet gewoon echt niet welke naam ik jou moet geven. Terwijl ik dat bij mijn andere twee kinderen hadden, dat wel echt gewoon, ja, instant. Mm-hmm. En toen zei ze de anderhalf week, ja, wat gaan we hier nou mee doen? Zouden dit hormonen zijn? Zal het nog wel landen? ja, is het wel serieus te nemen, zeg maar? Maar eigenlijk na twee weken had ik echt zoiets van, ja, dit voelt gewoon niet goed. Het past gewoon helemaal niet bij jou. Dat is ook, in de eerste instantie hadden we er ook nog niet echt een slag gegeven van, ja, dit wordt hem echt. En begin de anderhalf week met geboortekaartje in een envelopje steken, had ik echt zoiets van, ja, had ik dit wel moeten doen.
0: Oh ja. En wat zei je partner daarvan? Had die gelijke gedachten daarover?
3: Nou, ik moet zeggen, we lagen sowieso op één lijn van, ja, of Mia of Sol, een van die twee namen. Alleen mijn partner had zoiets van, ja, ik laat de keuze aan jou. Jij zet het kindje op de wereld. Ik wil dat jij je daar goed bij voelt. En ik had zoiets van, ja, hij vond Mia uiteindelijk wel het mooiste. Hij vond Sol ook gewoon een hele mooie naam. En dan was het van, ja, wat gaan we hiermee doen? Hij zei ook van, ja, laat het heel even landen. Want zijn het misschien geen hormonen, is het gewoon, weet je wel, gewoon heel wat gedoe je kraamweek.
2: Ja.
3: En toen hadden we gewoon zoiets van, ja, weet je, als het over een paar weken nog steeds zo is, als dat wanneer zij 6 weken oud is, hadden we gezegd, en het is nog steeds zo dat we onszelf niet helemaal, althans vooral ik mezelf niet helemaal lekker bij voel, ja, dan gaan we het gewoon veranderen, want dan is het gewoon, ja, dan is het waarschijnlijk gewoon echt zo.
2: Ja, maar jullie hebben het dus veranderd van Mia naar Sol, maar het is nog niet officieel aangepast. Waarom eigenlijk niet?
3: Nou, de volgorde van de namen, die klopte voor mij wel gewoon echt gewoon helemaal. Ze was eigenlijk een beetje, ja, even, dat klinkt wel heel dramatisch, maar om het even goed te omschrijven, een lichtpuntje in een donkere tijd. Ik dacht van, ja, dit klopt, de volgorde van de namen klopt gewoon 200%. Alleen, Sol zit sowieso in haar naam, want onze kinderen hebben een volledige voornaam met haar afgeleid van een roepnaam. Dus haar volledige voornaam had geweest Solij met als roepnaam Sol.
2: Oké. Okay.
3: En die zit erin. Alleen ook de namen aan laten passen, dat doe je niet zomaar. Als in, daar komt echt wel een rechter bij te pas.
2: Okay.
3: En daar zijn ook gewoon gespecialiseerde mensen voor. Die zijn dat ook, ja, dat zijn gewoon mensen die daar gewoon zichzelf in gespecialiseerd hebben. Daar gaat maanden overheen. En voordat we dit helemaal afgerond hadden, als in dat ze haar roepnaam hadden veranderd, hadden we eerst gewoon zoiets van, laat dit eerst maar eens even landen. En daarna gaan we kijken, goh, wat gaan we hiervan maken? En dat is eigenlijk wat we nu nog een beetje van, ja, gaan we dit doen? Gaan we dit niet doen? En zo, ja, wat als we dit gaan doen? Hoe gaan we het dan op papier zetten?
2: Zeg, ja, want
3: dat waar je gewoon wel goed overwogen wil besluiten.
2: Want haar officiële naam is Mia Lumi Solij, wat,
3: ja,
2: mijn stralende zon betekent.
3: Ja, klopt.
2: En je hebt dus het afgekort Solij naar Sol.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: En wat kost dat nou eigenlijk? Wat kost het nou om zo'n voornaam te veranderen?
3: Ik moet zeggen, ik heb het nu nog niet helemaal uit kunnen dokteren. Bij mijn zoontje hadden we een foutje in de naam staan. Dat hadden we wel echt ook al overwogen om daar iets mee te doen. Maar dat ging eerder om een foutje dan om namen veranderen. Dat hebben wij nooit bij hem meegebracht.
2: Ja.
3: Maar wat ik ervan kan herinneren is dat het echt wel zo'n €800 kost. Hangt een beetje af naar mijn weten van het proces en hoe en wat.
2: Mm-hmm.
3: Maar ik weet wel dat het niet...
2: het is niet goedkoop.
3: Het is geen klein bedrag.
0: Ik heb het even opgezocht, want het woord is goedkoper, maar ze weten nog niet wanneer. Maar de minister heeft dat wel aangekondigd. Maar het is inderdaad €800, je voornaam wijzigen. Maar er komt dan nog zo'n €340 bij aan advocatenkosten. Want nu moet je dat nog onderbouwen.
2: Oh.
0: En dat woord is makkelijker in de toekomst.
2: Zo.
3: Ja, klopt. Ja. Je moet inderdaad, er wordt inderdaad wel gekeken naar hoeveel kans je hebt om van slagen, om het zo maar even te zeggen, om het te laten aanpassen.
2: Oké. Okay. En heb je veel reacties gekregen toen je hebt besloten om haar naam toch te veranderen?
3: Ja, echt bizar. Ik had het gedeeld op Instagram en eindelijk met de insteek van, nou, dan weet heel de wereld, dat hoef ik het nooit meer uit te leggen, of als ik ga werken en dergelijke.
2: Ja.
3: Maar van, nou, dan ben ik daar gelijk vanaf. En we hadden gedaan, nou, en die video is echt compleet ontploft.
2: Oh.
3: En ik kreeg eindelijk heel veel erkenning. Dat ik echt dacht, joh, ik wist niet dat dit zo'n ding was bij mensen. Ik had gewoon zelf iets van, ik wil mezelf hier ook goed bij voelen. Niet dat, ja, ik wist niet dat het bij de rest van de wereld ook zo'n ding was.
2: Dus wel voornamelijk positieve reacties.
3: Ja, zeker.
2: Ah, oké. Gelukkig maar.
0: Ja, heb je advies voor ouders die hier ook een beetje aan twijfelen of mee spelen?
3: Ja, ik heb vooral gewoon zoiets van, ja, als het... ook al is het een wat uniekere naam voor je kindje, als het wel gewoon een naam is, ja, waarmee je niks uitlokt of dergelijke, of gewoon...
2: Ja.
3: Ja, zelf gewoon twijfelen. En je vindt het wel gewoon heel mooi. En het, ja, je kan nog steeds geven in het belang van het kind zonder enige problemen. Dan denk ik wel van, ja, weet je, ga je dan als je hem wil veranderen? Wat ik dacht was vooral, ga ik door nu even een lastigere periode in dat je wat dingetjes uit moet leggen aan mensen? Of ga je voor de rest van je leven denken, had ik maar? En dan ga je, ik zou dan zeggen, waar krijg je meer spijt van?
2: Nou, dat vind ik een hele goede vraag. En uiteindelijk denk ik, nou, je hebt dan sowieso allemaal prachtige namen bedacht. En ik persoonlijk, mijn zoon heet Sol. Dus vind ik het alleen maar een hele goede keuze geweest dat je de naam hebt veranderd. Want het is een prachtige betekenis. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je die naam geeft aan je kind. Dus well done, Nikita.
3: Dankjewel.
2: En heel veel plezier met je kinderen, maar vooral natuurlijk ook met Sol.
0: Ja.
3: Dankjewel.
0: En dankjewel voor dit mooie verhaal. Dit is The Morning Show met zometeen Lloyd en Lil Wayne. En nu J. Cole en TLC, Crooked Smile.

0: Filmpje van deze Lloyd, die zat in een bushokje te zingen. Ja, niet omdat het slecht met hem gaat hoor, was een speciale sessie. Girls Around the World hoorde je van Lloyd en Lil Wayne uit 2006. Terug naar 20 jaar later, want daar leven we nu. En alweer bijna 9 uur ook op deze dinsdagochtend. Is het tijd? Is het alweer tijd
1: het
0: voor
1: de... tijd.
0: Ja?
1: Jazeker.
0: Voor de... Powerpokkel! Ladies and gentlemen, we hebben weer een nieuw thema sinds gisteren.
1: Ja.
0: En dat heeft een beetje te maken met hoe warm het wel niet is. Dan lig je in je bed of je bent aan het trainen of je loopt gewoon buiten. En dan is het zo warm en dan ben je flink aan het zweten. Mm-hmm. En dat zweet dat loopt zo langzaam achter je rug naar beneden, naar je...
1: bilnaad.
0: Daar kom Jasmine mee,
1: zweet
0: inderdaad.
1: Zweet in je bilnaad.
0: Dus sweaty, ja, summer,
1: sweaty
0: songs.
1: Summer songs. Ja, want het is natuurlijk echt snikkenheet. En je hebt echt zoiets van, deze hitte, man.
0: Wat... Zelfs in je bed, hè?
1: Ja, zelfs in je bed, die fan erop. En dan nog lig je daar zo benenwijd.
0: Ja. En je partner gespreid. Komt bij je liggen en dan zegt, ga weg!
1: Ja, nee,
0: kleef niet tegen me aan.
1: Schat je nu even niet.
0: Ja. Oh, zo zeg je dat, oké. Okay. Schat je nu even niet. Goed, wat is jouw sweaty summer song?
1: Ja,
0: laat dat even weten.
1: Gisteren hadden we In a Circle met Sweat.
0: Alalalalalom. Lilom, lom, lom.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd waar je vandaag mee gaat komen. Hè?
0: Ja.
1: Als je dat gevoel hebt van inderdaad die zweetdruppel over je rug naar je bilnaad. Aan welke track denk je dan? Laat het ons weten via de NPO Luisterapp. Klik op Blend en stuur een berichtje met welke track jij wil horen.
0: Dank je wel.
1: Een voice note is ook prima. Ook hartstikke leuk.
0: Wat is ook prima?
1: Een voice note.
0: Een voice note. Oh ja, het is leuk. Dan kunnen we hem afspelen op de radio.
1: Precies.
0: Ja, dus je hoort hem als powerpokkel zometeen na de headlines van 9 uur als je hem doorstuurt. Eerst Kendrick Lamar en SZA met Luther. If

0: Door Al Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
1: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
0: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
2: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
0: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Ja, goedemorgen, dit is de Morning Show. 3 over 9 en je hoort zometeen Usher en nu Skilo met I Wish.

0: Usher met Bad Girl, ook van zijn Confessions album.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Over 9 op je dinsdagochtend. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Goed dat je erbij bent. Dit is wel altijd een momentje in de show, want we gaan naar de
2: Power
0: Pokoe. Ja, de Power Pokoe. En dat betekent dat het een track is die jouw energie moet gaan geven, jouw power moet gaan geven op deze dinsdagochtend. Want het kan zomaar zijn dat je al op je werk bent aangekomen, of misschien ben je bijna op je werk en dan wil je er wel eentje. Wat wordt er allemaal aangevraagd, Jasmine? Ja, hey, eerst, wat is het thema ook alweer?
2: Het is natuurlijk Sweaty Summer Songs.
0: Sweaty Summer Songs, want het zweet kan je vandaag met die 32, 33 graden op het voorhoofd staan, maar het kan ook
2: over je rug glijden naar je bilmaat. Jazeker. Ik heb daar wel eens last van.
0: Ja.
2: En mannen, heb ik begrepen, onder hun...
0: Ik heb het nog nooit meegemaakt.
2: Jij kletst uit je nek.
0: Never ever.
2: De balls, de sweaty balls. Anyway, Lou zegt Summer Too Hot van Chris Brown.
0: Oké, dat is een goeie.
2: Alex komt met het verzoek Coolio Too Hot.
0: Too hot, too hot, too hot, lady. Ja.
2: Jeroen zegt niet echt passend, maar wel echt een zomerhit. Het nieuwe nummer van EJ Jones, Lamo Life? Nee, Lamo Love.
0: Wat komt er nog meer binnen?
2: Serena, Summer Madness met van Cool and the Gang.
0: Ook een goeie.
2: En Kiara zegt Keat Sweat, Twisted.
0: Twisted.
2: Mm-hmm. Maar we hebben wel een overduidelijke winnaar. Deze is al meerdere keren aangevraagd. En ik snap het natuurlijk ook helemaal. Sowieso even een shout-out naar Joep en Cheyenne. Gaan we hem draaien?
0: Ik denk het wel. Het is 9:13 en je hoort.
2: Hoe heet is het hier?
0: Ja, it's hot.
2: It's hot.
0: Feeling hot, hot, hot.
2: Nee, dat is hem niet.
0: Nee?
2: Nee. Hard in here van...

0: En dat in de morningshow op NPO Blend. Volgende week is het 1 juli, Kitty Kotti. En het thema van de nationale herdenking is dit jaar Schouder aan Schouder. Een krachtige boodschap juist in deze tijd.
1: De ketens zijn verbroken, we herdenken de afschaffing van de slavernij en vieren de veerkracht van hen die ons zijn voorgegaan. De verhalen, lessen en dromen worden nog altijd doorgegeven. En daarom staan we in de morningshow stil bij de vraag: op wiens schouder sta jij?
2: De verbroken kettingbrief.
0: Gisteren hoorde je Jasmine en vandaag is de beurt aan zangeres Chris Berry.
3: Ik sta op de schouders van mijn eiland Curaçao. Op de schouders van mijn ouders, van mijn vader Richard en van alle voorouders die mij voorgingen. Juist nu we zien hoe ons eiland op het wereldtoneel durft te dromen, is het belangrijk om ook stil te staan bij degenen die die dromen mogelijk maakten. Met Kitty Kotti eren we hun kracht, hun veerkracht en hun nalatenschap. Want de magie van Curaçao zit niet alleen in waar we naartoe gaan, maar ook in waar we vandaan komen.
0: Morgen is de beurt aan presentator, schrijver en televisiemaker Dwight van de Vijver.

0: The Aliens, oftewel de Aliens, oftewel de man uit ATL. Outkast op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Er is opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. En vanaf morgen geldt code oranje voor extreme hitte. Het wordt 33 tot 36 graden.
0: Goed inspireren, insmeren en neem een waterflesje mee.
3: Caribbean Classic.
0: En dat is ook het advies voor het concert van Bad Bunny vanavond. Je mag zelfs waterflesjes meenemen naar de Gelredome in Arnhem als ze maar een halve liter zijn.
2: Oh, okay.
0: Ja, dat is wel nieuw, hè?
2: Ja.
0: Ja, normaal willen ze dat niet. En dan zeggen ze het voor de veiligheid. En vervolgens kan je wel een waterflesje kopen voor 5 euro.
2: Ja.
0: cashje, cha-ching, cha-ching. Anyways, Bad Bunny dus. Vanavond een groot optreden in de Gelredome in Arnhem. En morgen doet hij dat nog een keer. Een beetje zoals Kanye West dat ook deed. 2 concerten achter elkaar. Dat betekent 70.000 mensen totaal. Dus als mensen zeggen er zijn geen Latin fans in Nederland, dan zeg ik nou, kijk eens naar de drukte rondom het concert van Bad Bunny. En hoe snel dat uitverkocht was. De man uit Puerto Rico, die ooit aan de kassa voor je inpakte. En dat is niet eens zo gek lang geleden. Ik geloof 6 jaar geleden of zo dat hij dat nog deed.
2: Oh, wauw.
0: Ja, die heeft inmiddels zoveel albums afgeleverd dat hij de meest gestreamde artiest ter wereld is. En daar staan ook natuurlijk een hoop hits op. Mijn favoriete album van Bad Bunny is Un Verano Sin Ti, Een Zomer Zonder Jou. Want ik heb dat concert ook gezien. Toen was ik in Colombia. En toen vloog hij op een palm de zaal door. En daarna heb ik allemaal SZA en allemaal andere artiesten zien vliegen. Maar ik had het toen nog nooit gezien. Dus het was zo fantastisch. En natuurlijk, wat je wil met een concert is verwachtingen overtreffen. Dus ik ben heel benieuwd naar vanavond als ik in de zaal sta. Wie weet komen we elkaar tegen. Hij gaat daar een huisje bouwen in de Gelredome, La Casita. Als je heel leuk bent, dan nodig je uit om het podium op te komen en met hem te dansen in La Casita. En nou ja, goed. Hij heeft ook een nummer gemaakt waarop hij zegt van ja, mijn tante vroeg zich af of ik heel veel vriendinnen heb. En die tante die zegt eigenlijk, nou, moet jij niet eens een keer gaan trouwen, Benito? Wordt niet eens een keer tijd om te settelen?
2: Ja, Cuba.
0: En dan zegt hij, nee, dat gaan we niet doen. Daar zijn we niet op voorbereid. Pero no ebola. De track die je misschien wel kan meezingen, die heet Titi me preguntó. A ver si la conocen.

0: Alicia Keys met Girlfriend. En ik zat even naar haar social media te kijken. Ze dropte een bedroefd bericht. Ze zegt: Clive was een visionair die dromen heeft veranderd in realiteit. Waar heeft ze het dan over? Nou, ze heeft het over Clive Davis. Die is overleden. Muziekproducent, platenbaas. Een man die haar onder andere heeft ontdekt. Is op 94-jarige leeftijd gisteren overleden. Hij was ook de ontdekker van Whitney Houston. En heeft zelfs een film met Whitney gemaakt. I Wanna Dance With Somebody. En hij heeft Whitney Houston ontdekt in de club. Nou, Alicia Keys dus ook heeft voor een hoop artiesten veel betekend. Zijn platenmaatschappij bracht onder andere de muziek uit van Bruce Springsteen, Aretha Franklin en ook Earth, Wind & Fire. En dus ook Alicia Keys en Whitney Houston. En hij was vooral producer. Hij heeft hits geproduceerd als dus de man achter de carrières van een hoop artiesten. En hij was de medeoprichter van Bad Boy met Diddy.
1: Okay.
0: Ja, dan vinden we natuurlijk dingen van Diddy, maar dat is een succesvol label.
1: Zeker.
0: Dat onder andere Faith Evans heeft uitgebracht.
1: Mm-hmm.
0: De muziek van Biggie natuurlijk, Mary J. Blige. Dus een bijzonder label dat ook veel voor de muziek heeft betekend die wij draaien.
1: Ja, en ik denk dan ook, weet je, dan ben ik daar weer nieuwsgierig naar. Wat is zo'n mans net worth, weet je wel? Hoeveel
0: wat
1: geld
0: die waard?
1: Heeft die man?
0: Ja.
1: $850 miljoen.
0: Dat laat hij na.
1: Aan wie? Dat weet ik niet. Misschien krijgen we dat ooit nog te horen. Maar dat is wel aardig wat centjes.
0: 850. Ja, de ziekte van Bell. En uiteindelijk is hij waarschijnlijk aan luchtwegproblemen overleden.
1: Maar ja, 94 is
0: een prachtige leeftijd.
1: Precies.
0: Ja, ik wil ook al 94 worden.
1: Ja, nou, ik zou het ook niet erg vinden.
0: Toch?
1: Ja.
0: We blikken ook nog even terug op wat we gedaan hebben in deze show.
1: Moslimorganisaties slaan opnieuw alarm over een toename van discriminatie, intimidatie en geweld tegen moslims. Tegelijkertijd doet Den Haag niks om dit te stoppen. Sterker nog, moslimhaat wordt door sommige politici steeds verder genormaliseerd. We spraken erover met voormalig Tweede Kamerlid Fonda Sahla. Ze stelde 2 jaar geleden Kamervragen over de aanpak van islamofobie en vertelt ons wat er nu eigenlijk moet gebeuren.
2: Wat mij betreft moet inderdaad moet er een coördinator komen. Net als dat we dat hebben voor islamofobie. En de regie ligt echt landelijk. Natuurlijk hebben gemeenten een rol, maar dan krijg je ongelijke behandeling. Dan ben je afhankelijk van de gemeente waar je woont. Maar er moet vanuit de minister moet daar regie op komen. En er moet gewoon een aanpak komen zoals we dat ook doen bij andere religies.
0: Ja, duidelijk punt inderdaad van onze gast die we belden. Het is oud Tweede Kamerlid, hè? Fonda Sahla.
1: Yes.
0: Ja. In de morningshow zometeen Me and You van Cassie. En we gaan nu naar California met z'n allen. Met die temperaturen kan dat gewoon. Tupac en Dr. Dre met California Love.

0: eigenlijk, hè? Me and You van Cassie werd in één dag geschreven. En het was eigenlijk een cadeautje voor haar moeder. Cassie was model en die zei tegen Ryan Leslie, haar vriend destijds, kunnen we niet ook een liedje opnemen? Je produceert voor anderen, waarom niet voor mij? Mm-hmm. En zo namen ze dit op. En vervolgens hebben ze in 2 weken tijd hebben ze haar hele album opgenomen. Wow. En Me and You, die had ze op haar MySpace gezet. En die was dus al gelekt voordat het echt een single werd en die in de Billboard 100 bovenaan kwam te staan. Nou, dat even tussendoor. Je luistert naar de Morning Show. Het is 9:55. Moet het stokje bijna doorgeven aan Jamie. Mm-hmm. En die heeft altijd essentiële artiesten.
1: Ja.
0: De essentials.
1: Yes, de Jamie essentials. Wie is het vandaag?
0: Jennifer Lopez is het sinds gisteren.
1: J-Lo. Favorite.
0: En daar ben ik wel fan van. Ik ben zelfs met haar Madame Tussauds pop op de foto gegaan. Ik heb 1 keer naar haar mogen zwaaien. Toen was ze met Mark Anthony. En toen was ik backstage bij de show van Mark Anthony.
1: Oh, hoe kwam je daar nou weer terecht?
0: Nou, dat was destijds. Ik heb hem een keer aangekondigd in Ahoy in Rotterdam. Maar destijds was ik in, hoe heet het destijds? In Antwerpen. Het heet nu ook Avans Dome, maar iets met Sportpaleis.
1: Sportpaleis, ja.
0: En Ghetto Flow ging daar optreden en ik stond met Ghetto Flow. En toen kwam dus Mark Anthony met J-Lo langslopen en toen zwaaiden ze even. Oh. Dus ik heb gezwaaid naar J-Lo, maar dichterbij ben ik niet gekomen. Nee, niet gelukt. Maar succes Jamie alvast. Die komt vast zo de studio in rennen, want die start dus om 10:00. En wij wensen je een hele fijne dag.
1: Zeker, geniet en stay hydrated en smeer je goed in.
0: Oh ja, belangrijke tips inderdaad, want het wordt heel warm. We hebben er nog eentje voor je, net voor het nieuws. Frank Ocean met Lost.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Jamie's Jams met een grote internationale artiest die we binnenkort in Nederland kunnen zien. En eerst deze drie grote spelers: Jay-Z, Rihanna en Kanye West.

misschien dat Milkshake het gewoon een beetje verpest heeft ooit. Dat zou kunnen. Dit was Trick Me. Het is dinsdag. Welkom in het huis van de R&B, hip-hop en soul. 50 Cent en Nate Dogg die stellen precies 21 vragen aan je zometeen. Je mag meetellen als je me niet gelooft.

0: If You Want Me, Toto en Mace hoorde je voorbij komen. Maar we willen ook af en toe wat nieuws aan je voorstellen. Want ja, in de toekomst hebben we ook gewoon classics nodig. Nou, de volgende artiest zou best eens wat grote hits op zijn naam kunnen gaan zetten. Ja, dan ga je een beetje onderzoek doen naar hier achter de schermen. Wie is het precies? Oh, een Brits-Soedanese R&B en soulzanger. Dat klinkt goed. Maar hoe spreek je die naam precies uit? Nou, ik kwam een fragment tegen van Lian Thomas. Die heeft met hem samengewerkt. Even kijken of hij het... Hij moet het wel weten, toch? Ik ben hem samengewerkt, ja.
1: You're on the feature. I think it's called Sweetness. What's the name of that artist? How do you pronounce his name? What were we talking?
2: Elmine? I don't know.
1: Elmine?
2: I just be saying... I'll be like, yo, what up, bro?
0: Ja, heel close. Het is gewoon Elmine. Brand new blend. Elmine en Reclusive in Jamie's Jams.

Lekker zeg, Bahamadia, you know how we do bij NPO Blend. Wat is er? Sorry. En soms komt dat Arabische in me naar boven, weet je wel. Daar kan ik ook niks aan doen. Je luistert Jamie's Jams, het is NPO Blend. Dinsdagochtend. Lekker dagje vandaag, hè? Wederom lekker veel zon. Temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Ja, en als we verder vooruit kijken, het wordt echt gigantisch heet. Morgen

Over Michael Jackson bijvoorbeeld, ja. Ik moet hem nog steeds zien. Ik weet het, het is schandalig. Maar ook een nieuwe Scary Movie zag ik. Daar ben ik ook weer heel benieuwd naar. Want die eerste, die vond ik wel echt geweldig. Weet je nog wanneer die uitkwam? We gaan in Blend Memories zometeen namelijk terug naar het jaar dat die film verscheen. Als je een gokje wil doen of je weet het, je mag het droppen in de NPO Luisterapp. Gewoon even voor de eer. Voor een shout-out zometeen krijg je alle details zometeen naar Gabriel en Dreams. Thank you.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: R&B, hip-hop en soul sisters maakt een liedje over hun brother brothers. Je hoort ze zometeen naar Mary J. Blige en Just Fine.
3: R&B, hip-hop en soul.
4: You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move. It makes me want to

0: Stone, Alicia Keys en Eve. Het is NPO Blend, waar we iedere dag net even wat dieper het verleden induiken in Jamie's Jams. Vandaag gaan we 26 jaar terug. Blend Memories. Komen we uit in 2000 en toen kwam ook een heerlijk female empowerment liedje uit, dat we allemaal mee kunnen zingen. Maar er gebeurde meer dat jaar.
1: TV.
0: Hollywood bijvoorbeeld werd opgeschud door een aantal black comedy makers. Zij kwamen dat jaar met een parodie op allerlei populaire horrorfilms, zoals Scream en I Know What You Did Last Summer. Het werd een legendarische filmreeks, waarvan er dus nu momenteel ook weer een nieuwe in de bioscoop draait. Ik heb hem nog niet gezien. Als jij hem wel gezien hebt, laat even weten of hij goed was of niet. Het gaat om Scary Movie.
2: What's up? Who's that?
3: Yo, pick up the phone.
2: What's up?
4: What's up?
3: Yo, Duke, pick up the phone.
5: Yo.
4: What's up?
0: Ah, dit blijft toch leuk, of niet?
1: Nieuws.
0: Oké, dit vind ik ook een heel goed verhaal. Want in 2000 verscheen Jennifer Lopez bij de Grammys in een groene, doorschijnende Versace-jurk. Zag er echt top uit. En iedereen sprak er ook over. Vrouwen wereldwijd willen vooral die jurk heel graag hebben. En er werd zoveel gegoogeld naar Jennifer Lopez. En dan vooral Jennifer Lopez Green Dress. Dat Google dacht, daar moeten we wat mee. En toen kwamen zij dus met Google Images. Het zoeken naar afbeeldingen. Dat kon nog helemaal niet. Nu kon je gewoon een afbeelding uploaden. En dan, nou ja, zag je waar die afbeelding allemaal tevoorschijn kwam en zo. En daar is eigenlijk J-Lo gewoon verantwoordelijk voor. Want iedereen had het over die jurk.
6: Well, Jennifer, this is the first time in 5 or 6 years that I'm sure that nobody is looking at me.
7: That's very sweet of you.
1: Music.
0: Ja, dat waren echte vrouwen die de dienst uitmaakten in 2000. Destiny's Child, Aaliyah, Maya en ja, Toni Braxton, die een gigantische hit scoorde met deze. He was a man.

In de categorie artiesten die regelmatig te laat komen. Joe en Stadder bij Blend. Ja, die stond een tijdje terug in Rotterdam, toch? En er zouden wat technische problemen geweest zijn, waardoor hij echt veel te laat op het podium verscheen. Daar heeft hij dan wel vaker last van. Ik zag ook mensen klagen over Jodeci afgelopen weekend. 3 kwartier te laat. Dan was er een R&B feestje in Amsterdam, waar de neefjes van Michael Jackson zouden optreden, 3T. Hebben ze ook gedaan, alleen dat duurde echt uren voordat ze op het podium verschenen, om vervolgens na 1 liedje ook weer af te druipen. Nu waren zij daar als een soort special guest, dus het was ook niet een concert van hunzelf. Maar het blijft wel een dingetje, artiesten die te laat op het podium verschenen. Ja, en iedereen gaat sowieso los. Of je er nou iets aan kan doen als artiest, ja of nee. Het kan ook aan de venue liggen, aan de techniek, aan allerlei omstandigheden. Dus ja, je kan ze ook niet altijd blamen. Maar het gebeurt ook overal, hè. Maakt niet uit wat het genre is. Zeg maar, Madonna is ook zo'n figuur, toch? Dat het altijd te laat is. Ja, ik moet zeggen dat ik er inmiddels wel een beetje rekening mee hou. Ik ga gewoon iets later naar een concert toe. Ik denk, het begint toch altijd te laat, maar... Was ik laatst bij Nio en Ekan in de Ziggo Dome en die waren keurig op tijd begonnen, waardoor ik het begin dan weer net gemist had. Dat is ook weer niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Goed, je luistert Blend. Welkom, Jamie's Jams.

Twista, Gotta Make It. Je luistert James Jams. Van harte welkom bij NPO Blend. Lekker veel zomerse muziek om deze warme dag door te komen. Onderweg naar de dinsdagmiddag. Met zometeen Brand New Blend. Normani en Black hebben een fantastisch liedje gemaakt. Heet Waves, hoor je zo. Sade Smooth Operator komt eraan.

Welkom in het huis. Het is het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. NPO Blend met Beat Rock. En zometeen verder met de zoektocht naar de 5 meest iconische tracks van Jennifer Lopez. Daar heb ik je even voor nodig, dus denk er alvast over na. Zet die NPO luisterapp op je telefoon en komt het helemaal goed. Dit is nieuw, Normani en Black. En Waves.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

gaan. Daarmee kun je altijd en overal naar Blend luisteren, waar je ook zit. Fragmenten, shows terugluisteren, het laatste nieuws vinden. En ook de studio appen. En daar heb ik je even voor nodig zometeen, want wij zoeken de 5 meest iconische tracks van Jennifer Lopez deze week.

0: Weekend Essentials.
1: James Jams met Paul Russell en High Maintenance. We zijn in deze week op zoek naar de vijf meest iconische tracks van een superster die eigenlijk eerst de actrice was en dat niet onverdienstelijk deed en daarna ook muziek ging maken. Ja, meestal is het andersom. Maar Jennifer Lopez, natuurlijk een plaatje om naar te kijken. Kan heel goed acteren, maar ook heel goed zingen en leuke popliedjes maken. Zoals deze bijvoorbeeld. One. De track waar het allemaal mee begon, de grote doorbraak eind jaren 90. If You Had My Love hebben we gisteren aan de lijst toegevoegd. En dit is dag 2, en dus hebben we nog genoeg ruimte voor jouw persoonlijke favorietjes misschien. Maar het moeten wel echt tracks zijn die zo iconisch zijn dat je ze eigenlijk niet kan missen als je het over J-Lo hebt. Heb je een goede suggestie? Gooi hem deze kant op via de NPO Luisterapp. Dan hoor je hem zo meteen voorbij komen hier in Jamie's Jams. En dan ben ik heel benieuwd waar je mee komt. Ik ga gewoon turven. Het is gewoon één grote democratie in dit radioprogramma. En we hebben nog de hele week de tijd. Dus gooi gewoon een paar suggesties deze kant op via die NPO Luisterapp.

0: Oblivion en Heartbreak Anniversary in Jamie's Jam.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Met hier zometeen Drew Hill en Redman. How deep is your love? Maar eerst kijk ik even wat er gebeurt in de NPO Luister-app. Thanks voor alle berichten als het gaat om J-Lo. Dat is de vrouw die we deze week in de spotlights hebben staan. Klein stukje muzikale opvoeding voor de nieuwe generatie. Wat zijn nou haar 5 meest iconische tracks? En waarom zouden die tracks zo iconisch gelabeld moeten zijn dat iedereen ze een keer gehoord moet hebben? We hebben gisteren de eerste track toegevoegd. Dat was haar doorbraak in 99, If You Had My Love. En ja, Jennifer Lopez, een turbulent leven. Wel, een turbulent liefdesleven ook, toch? Zij, hoe vaak is ze getrouwd geweest? Echt wel een aantal keren. Het was eigenlijk voor het eerst een beetje zo begin Zero's, 2001... dat zij een liedje uitbracht waar de roddelpers helemaal mee aan de haal ging. Want volgens mij ging zij toen de tijd met P. Diddy. Destijds Puff Daddy. Diddy Dirty Money. P. Diddy. Goed, maakt niet uit hoe hij zichzelf noemde. Dat was toch een geluiperd. heeft misschien wel bijgedragen aan de populariteit van J-Lo en de muziek in ieder geval. Ja, en dit was ook weer zo'n ontzettende grote hit. Dus thanks voor iedereen die hem doorgestuurd heeft. We gaan hem toevoegen als tweede aan de lijst. Jennifer Lopez en Love Don't Cost a Thing.

die Afrobeats die vallen extra lekker op een dag als vandaag. Je hoort de Thames en Big Daddy en Jamie's Jam. Zometeen neemt Ciara de boel over. Onderweg naar een nieuwe middagshow vanmiddag om 4 uur. Met de eerste hit 'em up van Blue Cantrell. Dave en Boyz II Men gaat ze ook nog voor je draaien. Het is ongelooflijk.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten, omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boy to Man, Burna Boy en de man die gisteren in het Gelderdom Arnhem stond, komen daar aan.

vindt. Ja, toch? Zoveel artiesten op een track, dat moet wel een hit worden. Zometeen weer een prachtig voorbeeld daarvan. Twee artiesten die vaker hebben samengewerkt in 2004, 2005. Allebei mega-hits. En toen weer in 2009 weer raak. Volgens Missy komt dit omdat zij twee handen op één buik zijn. En echte vrienden. Heel zeldzaam in de industrie. Ciara is a real one, hoor.

Nadja hier met zometeen Tone Stith en een van de beste rappers aller tijden, Jay-Z. Na deze vrouw. Ja, het is nu al 30 graden buiten. Code geel, het wordt nog gekker, hè? Morgen.

geïnspireerd op dat album. En ja, ik ben het eigenlijk pas later gaan waarderen. En dat vind ik wel tof. Ik heb dat eigenlijk ook met de muziek van Michael Jackson. Dat ik tunes die ik toen niet kon waarderen, juist nu wel kan waarderen. Wie ook in de studio is gedoken, en daar kijk ik eigenlijk eerlijk meer naar uit, is Rihanna.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: dan.
1: En Alicia Keys onderweg. Maar eerst even iets anders, want een van je favoriete artiesten wordt op dit moment online afgemaakt. Oh. En ze vertelde een tijdje terug in de podcast dat haar tweeling van 18 jaar op alle 5e universiteit is aangenomen waarop ze hebben gesolliciteerd. En dat is ontzettend knap. Die kinderen hebben blijkbaar ADHD. En ze hebben allebei een volledige studiebeurs gekregen. En in de VS maakt dat echt het verschil, hè? Tussen je kind wel of niet naar de universiteit kunnen sturen. Want ja, niet iedereen heeft het geld ervoor. Alleen dat is hier niet het geval. Want deze celebrity is een multimiljonair.

op de dinsdagmiddag. Ja, onze namen lijken natuurlijk een beetje op elkaar. En ik gebruik haar naam dus ook heel vaak om mensen uit te leggen hoe je mijn naam spelt. Want dat blijkt allemaal heel ingewikkeld. Het grappige is dat in de NPO Luister-app, als mensen mij een berichtje sturen, dat het wel altijd goed gaat. Ik zeg dus Diana, maar dan met een C. Simpel toch? Nou, als ik je vertel dat ik net 3 minuten met de technische dienst aan de lijn hing en die kwamen er maar niet uit.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig.
1: De beste tracks die Michael Jackson ooit heeft gemaakt. Jouw woorden, want je stemde hem in de MJ Top 30 van Sonja. Oeh, welke zou het zijn? Hoe is het?

0: meer dan 50% Nigeriaans is. Oeh! Deze hits different, not to make this about me, cause this is Davido. Be there still, met zometeen Beyoncé. End of time.
1: We beuken samen je middagdip de deur uit.
0: Ja, ik hoop dat je je telefoon bij de hand hebt, want dit is het moment, hè. Highlight of the afternoon. We spelen altijd de uithaal. Even kijken of je nog scherp genoeg bent. Heb je geen tweede, derde, vierde bak koffie nodig? Zometeen 1 seconde van een iconische uithaal van een zanger of een zangeres die je absoluut kent. Niet langer dan dat. Ik heb hem dus laatst... Oh, ik liep nu ook weer zo te klooien, want dan wil ik hem stiekem toch wat langer maken. Ik denk, nee, de echte Blend luisteraar, die weet wie dit is. Want deze man kan zingen. Oh shit, ik zei man. Oké. Man, ja. Maar goed, het gaat vandaag dus om deze stem. Ken je wel, toch? Ja, nou, mij benieuwen. Laat het me weten via de NPO Luister-app. We draaien hem niet heel vaak. Maar volgens mij hoeft dat niet, want volgens mij weet jij wie dit is. Hit me up. Ik denk dat Wilma of Darnell... of wie hebben we nog meer? Humphrey. Die zijn er altijd heel snel bij. Maar wie is vandaag de eerste? We gaan er zo achter komen. Zometeen Timbaland, Nelly Furtado, Give It To Me, Mutt, Leon Thomas. Na de Queen Bee, Queen Beyoncé.

0: En nu ook natuurlijk de man achter de uithaal. Ja, ik heb dat al weggegeven. Totaal geen verrassing zie ik ook in de NBO Luizen-app. Nu moet ik zeggen dat ik was niet uitgesproken of Natasha en Wesley waren er extreem snel bij vandaag. Nog voor Darnell, die er eigenlijk ook heel snel bij is. Die stuurde mij dit.
1: Vandaag zoek je Simply Red.
0: Simply Red, ja. Maar we zijn natuurlijk ook op zoek naar de naam van de track. Zullen we even luisteren hoe heet deze ook alweer? Ja, inderdaad, Simply Red. En Humphrey, die is er ook snel bij, maar die is dus verward. Want hij zegt, ja, het is Simply Red, of heeft hij die nou gesampled? Dus ik heb hem even snel voor je opgezocht. Inderdaad, het is gesampled van de klassieker I Can Go For That, No Can Do van Daryl Hall en John Oates uit 1981. Ring a bell? Maar goed. Simply Red dus, hoor je niet vaak op Blend. Laten we wel wezen, de man kan goed zingen.

graden. Dus zorg dat je voldoende water drinkt. Ik ben hier echt liters aan het wegwerken. De komende dagen wordt het ook alleen maar warmer. So take care. Morgen 33 graden, hè? Ik heb nog een milkshake voor je klaarstaan. Eentje van Kalina.

0: Christiana.
1: Ja, iedere radiozender kan wel de milkshake van Khalees draaien. Maar draaien ze ook de obscure tracks van je favoriete rappers? Nee. Je luistert naar Blends, de home of classic R&B, hip-hop en soul. En ik heb een track van Lil' Kim voor je meegenomen, die je niet snel bij een andere zender hoort. Kijk, als je denkt aan Lil' Kim, dan denk ik dat je snel uitkomt bij Crush On You, Not Tonight The Remix, The Jump Off, How Many Licks, al kan ik die niet voor je draaien onder werktijd. Lady Marmalade en ook The Magic Stick natuurlijk met 50 Cent. Maar niet zo snel bij de volgende track. Terwijl dit er wel eentje is die gewoon echt die 90s vibe helemaal belichaamt. Drugs van Lil' Kim.
2: Feel me on this.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de twee opties in Goed Gejat. Namelijk de Commodores met Easy.

0: weten via de Instagram van NPO Blend of door eventjes een berichtje of een voice memo door te sturen via de NPO Luisterapp. Howard, heb je al een keuze gemaakt?
1: Ik heb absoluut een keuze gemaakt. Daar vertel ik later meer over.
2: NTR, Serginho en Howard.
0: Bruno Mars komt eraan. Die hoor je zo meteen met I Just Might. Maar eerst heb ik Fat Joe, Ja Rule en Ashanti voor je met...

0: Ja, gisteren stond Bruno Mars in Parijs in het kader van de Romantic Tour. En de fans in Nederland hoeven nog maar eventjes te wachten, want van donderdag 2 juli tot en met dinsdag 7 juli staat Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. En je hoorde hem hier op Blend met I Just Might.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Het is dinsdag 23 juni en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met Serginho en Howard.
2: Hallootjes.
0: Hey Howie, het is weer een zonnige dag.
2: Ja.
0: Zorg ervoor dat je genoeg drinkt.
2: Dat doe ik.
0: En dat je geniet van alles wat we draaien hier op NPO Blend.
2: Oh, maar dat is zulke mooie muziek. Dat kan niet mis.
0: Ja, toch? We gaan er weer 2 uurtjes iets moois van maken tot 6 uur.
2: Ik heb een vraag aan jou.
0: Vertel.
2: Ik zie dat je een lange broek aan hebt.
0: Is dat gek?
2: Nou, we hadden een korte broekpact gesloten voor deze hittegolf.
0: Gisteren was dat.
2: Oh, je bekijkt het per dag.
0: Wij hebben gisteren besproken korte broek.
2: Ja.
0: Dus gisteren had ik een korte broek aan.
2: Oké, dus ik moet eigenlijk elke ochtend weer...
0: Ja, iedere dag is anders. Was het gisteren niet warmer dan vandaag ook?
2: Dat weet, volgens mij is het een soort van constant.
0: Oh, voor mijn gevoel was het gisteren warmer.
2: Gevoelstemperatuur.
0: Hé, hey, dat is er ook nog inderdaad. Mm. Maar ik denk dat gisteren toch wel beter was voor een korte broek dan vandaag.
2: Okay.
0: Maar ik had wel een korte broek kunnen aantrekken, ja, inderdaad.
2: Maar zeker. Je hebt gekozen voor je lolbroek en dat staat je mooi.
0: Hé, hey, goed gejat. Je kan nog een half uurtje stemmen op de 2 opties. De Commodores met Easy, die gesampled werden door Dipset op de track Hey Ma. En dat kan je laten weten via de Instagram van NPO Blend of door eventjes een berichtje of een voice memo door te sturen via de NPO Luister-app. Je hebt ook steeds meer 90s feestjes die steeds vroeger beginnen. Perfect voor mensen zoals jij, Howard. En de Blend-luisteraar.
2: Dank je.
0: Ja, je dochters vroegen laatst aan jou, wanneer stop je een keer met uitgaan?
2: Ja, tot wanneer ga je eigenlijk uit?
0: Is dat niet alleen voor jonge mensen, zeiden ze ook.
2: Mm-hmm.
0: Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben.
2: Ja.
0: Hoe we daarin staan en hoe jij daar vooral in staat.
2: Zeker weten.
0: En voor jou als luisteraar heb ik de vraag, wanneer ben je te oud om uit te gaan? Of ja, is dat gewoon voor altijd? Kan je altijd blijven uitgaan? En waarom zou je eigenlijk niet meer uitgaan vanaf een bepaalde leeftijd? Laat het even dus weten als je daar een antwoord op hebt. De nieuwsquiz komt er ook aan. En voordat we daarheen gaan heb ik nog muziek van Janet Jackson die je zometeen hoort met Nasty. Maar de volgende track die brengt mij terug naar het concert waar ik samen met jou en Delano naartoe ben gegaan.
2: Mm-hmm.
0: En deze track die kwam ook voorbij.
2: Juist.
0: Dit is Kanye West met Love Lockdown.

0: geleden de video voor de track Doesn't Really Matter Remix. Een video waar haar broer Randy de executive producer was. Ik heb het over Janet Jackson, die hoorde met Nasty. Howard, er is serieus iets gaande. En het is dat mensen oprecht geloven dat zij jouw ex is.
1: Maar dat is ook zo. Hoezo bedoel je dat mensen dat...
0: Nou, ik kreeg laatst de vraag van iemand, is dat echt zo?
1: Ja.
0: En ik moest keihard lachen.
1: Ja, het was een zomer. Dat is één zomer, ja.
0: En nog doorgaan ook.
1: Wat bedoel je met doorgaan?
0: Maar het loopt een beetje uit de hand. Want mensen gaan mij nu op straat vragen van... is het echt waar dat Janet en Howard iets hadden?
1: Ja, dan zeg je gewoon, ja, één zomer. Ze hebben kort één zomer wat gehad. Eind
0: ik doe niet mee met dit grapje. Het loopt uit de hand.
1: Je bent echt een spelbreker. Jammer hoor.
2: The Bridge the Gap Nieuwsquiz.
0: Ja, we worden weer getest op onze dagelijkse actualiteitenkennis, Howard. En de one and only quizmaster en producer van de show, Delano, gaat dat weer doen.
3: Goedemiddag, zonnestraaltjes.
1: Hallo, hallo.
0: Goedemiddag, Delano.
3: Hoe gaat het hier?
1: Het gaat zo gangetje. Het is een beetje warm, maar we maken er het beste van.
3: Ja, ik moet wel zeggen dat ik enigszins een beetje lichtelijk teleurgesteld ben in jullie.
1: Wat nou weer?
0: Waarom?
1: Nou,
3: blijkbaar hebben jullie gesprekken met elkaar of je een korte broek aantrekt of niet. Maar ik word niet meegenomen in de memo.
1: Nee, maar we hebben jouw kuiten wel eens gezien, dus vandaar.
3: Die zijn goed, hè? Die zijn goed, hè? Oké, maar goed. Ik ga jullie weer testen op jullie actualiteitenkennis van vandaag. Ik heb weer drie vragen voor jullie en de winnaar mag het volgende liedje kiezen. Voor welke track ga jij strijden, Howie?
1: Ik ga hebben Big Pun en Joe Still naar de player.
3: En jij, Ser?
0: Dan ga ik voor We Belong Together van Mariah Carey.
3: Ja, zoetsappige jongen ben je ook.
1: Echt, hè?
3: Echt een zoetsappige jongen. Oké, maar we gaan snel naar vraag 1. Ja, in heel Europa extreem hitte. Ja. Maar in Frankrijk is het helemaal extreem heet. Welke maatregel werd in Frankrijk genomen vanwege de extreme hitte? Antwoord A. Alle luchthavens werden gesloten. Antwoord B. Honderden scholen werden gesloten. Of antwoord C. Het openbaar vervoer werd stilgelegd.
1: Howard.
3: Serginho, zeg het maar.
0: B.
3: Antwoord B. Ja, dat klopt. Frankrijk heeft te maken met een uitzonderlijke hittegolf. En in 54 departementen geldt code rood. En op veel plaatsen lopen de temperaturen op tot boven de 40 graden.
1: Cool.
3: We gaan snel naar vraag 2. De Japanse priester Kiyoshi Tanimata... die heeft in een ooggetuigenverslag van de atoombom op Hiroshima wat omschreven. Maar wat heeft hij daarin omschreven? Dus onlangs zijn er wat documenten gevonden... met ooggetuigenverslagen van toen de atoombom in Hiroshima. En wat heeft toen de Japanse priester Kiyoshi Tanimata omschreven? Antwoord A, dat er na de atoombom een enorme tsunami ontstond na de explosie. Antwoord B, dat dikke zwarte regendruppels als olie uit de lucht vielen. Of antwoord C, dat de stad direct werd geëvacueerd door het leger.
1: Zwart.
3: Hou het, zeg maar.
1: C.
3: Antwoord C.
0: B.
3: Ja, dat klopt. Hij overleefde zelf de atoombom. En in een onlangs teruggevonden en nooit gepubliceerd verslag... beschrijft hij hoe na de explosie zwarte regendruppels uit de lucht vielen... en hij verkoolde lichamen zag in een vergeblazen tram.
0: Hebben jullie de film Oppenheimer gezien?
1: Nee.
3: Dat is toch met die morsecodes? Of is dat niet met die morsecodes?
0: Ja, volgens mij wel. Als ik het goed heb.
1: Jullie weten allebei niet wat jullie gezien hebben.
0: Ja, maar in die film laten ze zien hoe een atoombom afgaat. En dan zie je ook die druppels inderdaad.
3: Ah, oh, hij wist dit.
0: Daarom wist ik het.
3: Dat was een validatie.
1: Voorkennis.
3: Nou, voor de vorm even vraag 3.
1: Ja.
3: Welke factor is op dit WK voetbal als eerste doorslaggevend... wanneer twee teams met evenveel punten eindigen in de groepsfase? Antwoord A, het doelsaldo in alle groepswedstrijden. Antwoord B, het aantal gemaakte doelpunten. Of antwoord C, het onderlinge resultaat.
1: Hou
3: het, zeg het maar.
1: B.
3: Antwoord B.
0: A.
3: Oh nee, is het
0: is het antwoord C? Dan, toch?
3: Het onderlinge resultaat is dus nieuw. Ze hebben de regels aangepast. En als twee of meer teams na de groepsfase evenveel punten hebben... wordt er eerst gekeken naar het onderling resultaat. Dus vroeger was het altijd doelsaldo. Maar sinds dit WK is dat niet meer.
1: Gedoe.
0: Oké, dat wist ik niet. Maar dan hebben we weer iets nieuws geleerd met betrekking tot het WK, Howie.
1: Precies, en dan gaan we niet luisteren naar zoetsappig FM.
0: Dat sowieso. En ik wil je bedanken voor deze mooie strijd.
1: Graag gedaan, jongen. Ik

0: Fauvier met Always You. We hadden het er net al eventjes over, Howard. Wanneer ben je te oud om uit te gaan?
1: Ja.
0: En tot welke leeftijd is dat dan? Want jouw dochters die kwamen met de opmerking... wanneer stop je nou eens een keer met uitgaan?
1: Ja, het is meer dat ze zich afvroegen tot wanneer kan dat nog. Dus het is niet dat ze me een verwijt gaven of zoiets. Maar ze vroegen zich gewoon af. Van ja, maar tot wanneer gaan mensen eigenlijk nog uit?
0: Ja.
1: En ja, daar had ik niet direct een antwoord op. Behalve dan, zolang je het nog zelf leuk vindt.
0: Dat vooral. Ja. En je moet je plekken kiezen.
1: Ja, dat is sowieso zo.
0: Met de leeftijd moet je gewoon weten waar je nog naartoe kan gaan.
1: Ja.
0: En daar heb ik nog wel een grappig verhaal over. Want in het jaar, dan gaan we terug naar 2013 of 14.
1: Ja.
0: Toen ging ik met een goede vriend van mij naar Encore in de Melkweg.
1: Mm-hmm.
0: En wij zagen een groep vriendinnen die we gedag gingen zeggen.
1: Ja.
0: En hoe we die vriendinnen groeten, zien we dat een van die vriendinnen aan het dansen is met een man. Die wordt gewoon geschuurd. En nou ja, wij laten haar even met rust.
1: Ja.
0: En vervolgens kijken we goed wie achter haar staat. En was dat gewoon de vader van die mattie van mij.
1: Wauw! Jezus!
0: Hij had gewoon jarenlang geen contact meer met zijn vader. En dat was weer een ontmoeting na een jaar of 10 of zo.
1: Dit is porno's gone wrong.
0: En die vader was al gewoon op leeftijd.
1: Jeetje.
0: En dat was dan gewoon een awkward hallo
1: awkward,
0: na 10 jaar.
1: Nou, voor mij kwam het een keer dat ik in de Jimmy Woo stond. En er kwam een meid op me afgelopen. Jonge, leuke meid. Maar dat ik echt dacht, hoe komt die nou naar mij toe?
0: Ja.
1: Dus ik keek een beetje naar links en een beetje naar rechts. Maar ze kwam echt doelgericht op mij afgelopen. Dus ik dacht, oké, wat wordt dit? En toen zei ze, u gaf laatst een workshop bij ons in de klas. En ik wil even zeggen, ik vond het echt heel leuk. Nou, dat was een kwestie van charme, eten, baden, huilen, in slaap, hoor. Wegwezen, keel.
0: Je voelde je gelijk out of place.
1: Meteen, in een moonwalk naar de deur. Weg.
0: Ja, maar dat is dus een teken dat je niet op de goede plek bent, waarschijnlijk.
1: Nee, maar dat heb ik dus ook geleerd. Ik ben nooit meer geweest.
0: Maar wat is nog wel een goede plek voor iemand van 50 plus?
1: Nou, er worden genoeg feesten georganiseerd. En die zijn dan wel op verschillende locaties. En je ziet ook dat ze in tijden wat prettiger zijn. Beginnen soms al om 8 uur, zijn om 1 uur afgelopen.
0: Ja.
1: Dus dan zit je gewoon niet met die jetlag de rest van de week. Dus het is meer een beetje afhankelijk van de organisatie en zo.
0: En de muziek.
1: En de muziek die er gedraaid wordt. Nee, zeker. Ja.
0: Ja, ik zie dat er al een aantal reacties binnenkomen. Zo zegt Natasha. Je bent nooit te oud om uit te gaan. Je moet vooral doorgaan tot je echt niet meer kan. Zo bekijk ik het.
1: Dus deze gaat gewoon met de relator.
0: De wereld is van ons allemaal. Peace, trouwe luisteraar Natasha.
1: Dankjewel, Tas.
0: En dan hebben we nog Rob, die zegt...

0: wat betreft stoppen met uitgaan. Zoek de uitgaansgelegenheid die bij je leeftijd en interesses past. Als de andere aanwezigen overduidelijk de helft van jouw leeftijd zijn en geheel andere manier van feesten nastreven, dan is het tijd om van venue te veranderen of te stoppen.
1: Juist.
0: Maar ga vooral door als je er heel blij van wordt om midden van aanzienlijk jongere mensen te zijn.
2: Nou, ja. Ze zeggen wel dat als je je omringt met jonge mensen, dat het je ook jong houdt.
0: Dat daarom kun je ook, altijd met mij.
2: Dat merk ik ook dagelijks. Jij bent gewoon, jij lijkt jong. Maar je bent de oudste opa hier van ons allemaal.
0: Ja, dat kunnen we wel zeggen, ja.
2: Precies.
0: Howard.
2: Ja.
0: Wat ga je doen? Ga je stoppen met uitgaan of ga je door?
2: Ik ga zeker niet stoppen. De dansvloer heeft me nodig. Ik denk dat het probleem is dat jij me nog nooit hebt zien dansen.
0: Ik heb je wel eens zien dansen hier in de studio.
2: Nee, maar dat is anders dan wanneer ik uitga, vriend.
0: Maar jij staat nooit op de dansvloer als je uitgaat.
2: Wie zegt dat?
0: Je bent altijd dingen aan het verkopen.
2: Oh nee, maar dan ben ik niet uitgaan. Dan ben ik aan het werk. Als ik
0: combi
2: uitga,
0: van, combinatie
2: als
0: van.
2: Als ik uitga, dan ben ik uit, bro. Gepoetste schoen.
0: Wanneer was de laatste keer?
2: Gestreken pantalon. Is wel een tijdje terug, ja. Ja, it's been a while.
0: Jongen. Nou ja, in ieder geval zit jij niet in de opposites. Maar slapeloze nachten...
2: Die heb ik soms nog wel.
0: Die heb je soms nog wel. Dit is Bridge the Gap. Je luistert naar NPO.

0: En die zegt vorig jaar nog in de club te staan. En toen werd Fat Man's Scoop Crooklyn Clan gedraaid. Met Be Faithful. En dat hitte haar. En ja, dan sta je al 25 jaar op deze pokoe te dansen in de club, zegt ze.
1: Ja, dat kan goed zijn, toch?
0: Ja, dus volgens mij kan je nog best wel lang doorgaan met uitgaan.
1: Ja.
0: Langer dan je denkt. En langer dan je gevoel eigenlijk zegt af en toe.
1: Want absoluut.
0: Soms kan je twijfelen, toch?
1: Twijfelen is niet erg, maar als je er nog goed bij voelt en je bent op je plek, dan is er niks aan de hand.
0: Dan is het all good. Gewoon lekker genieten. Hey, goed gejat, daar gaat het nu om. En vooral welke track jouw voorkeur heeft. We lieten je eerder twee fragmenten horen waarvan de ene het origineel is en de ander het origineel goed heeft bestolen. En dat gaat om, even kijken, de Commodores die de track Easy uitbrachten. En mocht je vergeten zijn hoe dat ook alweer klinkt, nou ja, wanneer je het hoort, dan ken je het sowieso.

0: is een classic van een classic die uitkwam in 1977.
1: Vertaald uit het Surinaams, want het origineel is me makkelijk lik zonder man ding.
0: Is dat het origineel origineel? Serieus? En de Diplomats, die dachten, hey, dit moeten we samplen. In 2003 brachten zij toen Hey Ma uit.

0: Ja, heerlijke tracks. Ja, zometeen moeten wij een keuze gaan maken tussen deze twee classics.
1: Ja.
0: En dat doen we niet alleen. Dat doen wij samen met de luisteraar uiteraard.
1: Klopt.
0: En ik ben benieuwd op welke track jij gestemd hebt.
1: Nou, dat zou je verbazen, maar ik heb gestemd op Lionel Richie en zijn vrienden, oftewel de Commodores.
0: Nou, dat zou me helemaal niks verbazen.
1: Dat was een kleine boy, dat was een jaar of 6. En ik voelde die track wel hoor. Dus die track ken ik echt al mijn hele leven.
0: Ja.
1: Ja.
0: En is dat de reden waarom je hem kiest? Of is er ook echt specifiek een reden op basis van de track zelf, inhoudelijk?
1: Ja, het is een heel mooi nummer. Het is goed gezongen. Zijn zanggeluid is heel erg herkenbaar. En het is ook een nummer dat we normaal gesproken niet zo snel voorbij zouden horen voorbij horen komen hier op Blend.
0: Ja.
1: En dat vind ik van het andere nummer wel.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik Anke Lionel vandaag zijn ruimte wil geven.
0: Nee, daarom had ik hem ook gekozen om te gebruiken voor Goed Gejat. Omdat ik dacht, hey, die dat is wel echt gewoon een goede R&B soul classic.
1: Zeker.
0: En de track van Dipset, die is ook echt een classic. Alleen op een andere manier. In een andere generatie, ja. In een ander geluid.
1: 2003.
0: Inderdaad. Dus ik dacht, hoe leuk zou het zijn als we die even tegenover elkaar zetten en kijken hoe de luisteraar daarover denkt.
1: En?
0: Dat gaan we nu zien. Ik ga nu eventjes de uitslag erbij pakken. Even kijken. Op de Commodores en Easy hebben Chantal en Niels gestemd. Maar Lisa en Rama stemden voor de Diplomats met Hey Ma. Met 71% van de stemmen heeft gewonnen, of tenminste gewonnen, heeft gekozen de luisteraar, de Commodores met Easy.
1: Hey, dat vind ik tof.
0: Shamarilla, Jeffrey, Humphrey, Waldi, Sonja, Haroon, Noes en Cherish, hartstikke bedankt voor het stemmen op de Commodores. Want dankzij jou gaan we ernaar luisteren.
1: Lekker man.
0: Hier is hij.

0: Elliot Sierra en Fat Man Scoop met Lose Control. Ja, toevallig hadden we het net over Fat Man Scoop. Omdat Gigi een berichtje stuurde in de NPO Luisterapp. Maar ik zat net te denken aan Fat Man Scoop. Die was natuurlijk 2 jaar geleden op tragische wijze komen te overlijden tijdens een show.
1: Dat is zo bizar, hè? Gewoon in het harnas.
0: Gewoon op het podium.
1: Ja, man.
0: Gewoon terwijl mensen aan het kijken zijn.
1: Dus ze dachten eerst dat het een fatu was.
0: Ja, toch? Precies. Echt heel heftig. Rest in peace, Fat Man Scoop. Je luistert naar NPO Blend. En om precies te zijn, het programma Bridge the Gap tot en met 6 uur. Mm-hmm. We gaan zo meteen nog een uurtje door hier op NPO Blend. En we hebben straks ook een open spot in de playlist voor een thema. En het thema is een track die je live hebt ervaren en heel graag nog een keer zou willen meemaken.
1: Ja, goed thema, man.
0: Heb jij meteen een track die in je hoofd opkomt?
1: Nou, niet eens zozeer een track, maar een concert dat ik heb gezien. Alweer 2 jaar geleden. Ik was op vakantie in New York. En Tony was toen aan het toeren door Amerika. En ik ben toen een mini-vakantie heb ik toen gepland. Want ik ben naar het concert in Atlanta gevlogen voor 1 avond om de show te zien. En de volgende dag weer terug.
0: Is serieus?
1: New York. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik had mijn kids op vakantie en logeerde bij mijn neef in New York. Toen ben ik boom boom op en neer gegaan.
0: Vet.
1: Ja.
0: En dat was zo nice dat je het nog een keer zou willen ervaren.
1: Tony is nooit in zijn geheel naar Europa gekomen. Dus ik moest het een keer gezien hebben in mijn leven. En ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Want een van de broeders is vorig jaar helaas overleden.
0: Ja.
1: Dwayne Wiggins. Dus, maar dat zou wel een concert zijn wat ik nog een keer zou willen zien.
0: Ja, ik heb er ook eentje. Ik kan hem nu vertellen. Maar ik kan hem ook nog even geheim houden.
1: Ja, doe hem na de break.
0: Ja, zal ik hem nog even vasthouden dan?
1: Ja.
0: Nou ja, dan zijn we zo meteen na de break bij je terug. En de break is natuurlijk het nieuws. Dus blijf lekker luisteren. En zo meteen draaien we muziek van onder andere A Tribe Called Quest, Masego. En ook Naomi Sharon komt voorbij. Toni Braxton, een hele hoop heerlijke muziek.
1: Lekker, lekker.
0: Tot zo.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral het dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Ze mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nick de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Serginio en Howard.
0: Zometeen Masego met Unhinged, die ik ook live heb gezien. En dat was ook heel goed, Howie.
1: Oké, ik ga in dit najaar kijken.

0: Ja, ik zag hem live in Soho House in Amsterdam in het jaar 2019. Toen,
1: klein en intiem.
0: Zei je?
1: Dat is lekker klein en intiem.
0: Zeker, dat was het eenjarige bestaan van Soho House Amsterdam. Mm-hmm. En hij was geboekt om een showtje te doen.
1: Ja.
0: En ik stond recht voor hem.
1: Ja, kon en, de rest niks meer zien.
0: Ik keek recht in zijn trompet.
1: Oh,
0: dat klinkt heel fout. Maar...
1: Over poort gesproken.
0: Je snapt wat ik bedoel.
1: Ik denk het niet.
0: Nee, dat was wel echt een goed optreden. En een mooie ervaring.
1: Heel goed.
0: Heel intiem. Een hele goede middag.
1: Daarom heet het Soho House.
0: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend tot 6 uur. Zometeen hebben we een open spot in de playlist. En voor die open spot hebben wij altijd een thema. En die geven we dan aan jou.
1: Ja.
0: En dan is het aan jou om bij dat thema met een track te komen. En het thema vandaag is een track die jij live hebt ervaren en heel graag nog een keer zou willen meemaken.
1: Yes.
0: Howie, jij kwam net al met een track.
1: Ja, nou ja, eigenlijk het hele concert van Tony, Tony, Tony.
0: Dat zou je nog een keer willen meemaken.
1: Heel graag. Helaas gaat het niet meer gebeuren, want een van de leden is ons ontvallen. Maar dat was echt te gek.
0: Die is niet vervangbaar.
1: Dat denk ik niet. Dwayne Wiggins kan je niet zomaar vervangen.
0: Ja. Dus het zal ook niet meer hetzelfde zijn, dus.
1: Nee.
0: Dat is wel jammer.
1: Ja.
0: Ja, voor mij is het niet per se... Het zijn niet per se een van mijn favoriete artiesten.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze hebben mijn live echt zodanig verrast dat ik dacht van wow, het geluid was supergoed.
1: Ja.
0: Het leek net alsof je met ze in de studio stond, omdat het gewoon net als op de plaat klonk. En het was oprecht live.
1: En waar was het?
0: In Tolhuistuin,
1: okay.
0: In Amsterdam-Noord. Ja. En dat waren de boys van Magic Jordan.
1: Jij houdt wel van de kleine venues, hè?
0: Ja, dat vind ik wel vet.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld laatst waren we naar Kanye.
1: Ja.
0: Was een ervaring, maar het geluid vond ik echt drie keer niks.
1: Nee, dat is waar.
0: En ik vind het geluid toch wel heel belangrijk bij een concert.
1: Ja, dat is wel altijd een uitdaging in stadions.
0: Ja.
1: Geluid, dat is gewoon zo.
0: En in die kleine venues ervaar je het wel altijd gewoon heel goed.
1: Ja.
0: Dus,
1: en wat maakte het zo bijzonder? Want je gezegd heb je gepakt met goed geluid en een soort studio vibe. Maar wat was het nog meer? Want je zegt zelf, het zijn niet je favoriete artiesten.
0: Nou kijk, ik heb dat album die ze toen hebben uitgebracht, die heb ik echt helemaal grijs gedraaid. En dat luister je dan. En op een gegeven moment zie je het dan live. En vaak klinkt het live iets anders.
1: Ja.
0: Maar dit klonk gewoon precies hetzelfde als op de plaat.
1: Vet.
0: Dus dat vond ik gewoon heel nice. Dus ja, voor mij was dat gewoon een ervaring dat ik dacht van dit is eigenlijk hoe het geluid bij een show hoort te zijn.
1: Dat zou je nog wel een keer willen meenemen.
0: Precies.
1: Heb jij dat ook, Delano? Heb jij een voorbeeld?
2: Ik heb ooit Bobby Bird heb ik gezien. Ik weet alleen niet meer op welk festival dat was.
1: De legendarische trompetist.
2: Ja, die van I Know You Got Soul.
1: Ja, dit is James Brown, zijn
2: precies.
1: Boy.
2: En het mooie was, nou niet het mooie, een jaar later is hij overleden. Maar ik wist gewoon, ik moet hem zien.
1: Mm-hmm.
2: En ik zag dus dat hij moest optreden. En hij was zo aan het genieten. Soort van, weet je wel, alsof hij door de Holy Light, de Holy Spirit, zeg maar.
1: Ja.
2: En hij ging, want je zag dat hij echt al oud was. Maar hij ging helemaal op in het moment. En het zonnetje scheen. En de mensen waren enthousiast. Dus dat was echt, dat zou ik nog wel een keertje willen zien.
0: Keek je recht in zijn trompet?
2: Ik stond op een gepaste afstand. Dus ik keek gewoon naar zijn mooie bruine hoofd.
1: Echt veranderd sinds je op jezelf woont.
2: Ja, echt, hè?
0: Jongen. Hey, we hebben dus een track van je nodig. Heb jij een track die jij live hebt ervaren en waarvan je zoiets hebt van, hey, die zou ik nog een keer willen meemaken? Laat het eventjes weten in de NPO-luister-app door middel van een berichtje of een voice memo. En misschien draaien we hem dan zo meteen voor je. En we hebben het over Surinaamse achternamen die in categorieën leven, Howard.
1: Klopt. Daar gaan we zo meteen wat meer over zeggen. En daar hebben we het publiek ook bij nodig.
0: Ja, want het kan zijn dat jij een verhaal hebt bij een bepaalde achternaam.
1: Ja.
0: En dan zouden we dat graag van je willen weten, omdat we daar in de toekomst iets dieper op in willen gaan.
1: Yes.
0: Dus let us know, zo meteen.

0: Doggy Dogg, Snoop Dogg, Who Am I? Howard, er komen een hele hoop tracks binnen met betrekking tot de open spot in de playlist.
1: Oh, wat leuk.
0: We zijn namelijk op zoek naar een track die jij live hebt meegemaakt en nog een keer zou willen ervaren, omdat het gewoon zo goed was. Dus heb je zo'n track, stuur dat dan gewoon door via de NPO Luister-app en vertel ook eventjes kort hoe die ervaring toen was en waarom je het zo goed vond. Maar voordat we daarheen gaan, gaan we het hebben over achternamen van tot slaafgemaakte.
2: Ja.
0: Want volgende week woensdag is het 1 juli. Kitty Kotti. En in de aanloop daar naartoe zijn wij al best wel veel bezig met de geschiedenis daarachter en alles wat erbij komt kijken.
2: Mm-hmm.
0: En vandaag zouden we het hebben over Surinaamse achternamen die een dubbele betekenis hebben.
2: Ja, kijk, wat er gebeurde is de tot slaafgemaakte, die moesten allemaal achternamen krijgen. En de plantage-eigenaren die hebben toen verschillende categorieën bedacht om die achternamen te geven. En er zijn er een paar heel populair en of herkenbaar.
0: Ja.
2: De eerste is eigenlijk dat hun eigen achternaam werd omgedraaid. Dus de familie Fortuin moesten hun tot slaafgemaakte een achternaam geven. Maar ze wilden niet hun eigen naam geven, Fortuin. Dus draaiden ze het om en kregen de achternaam Tuinvoort. En zo krijg je een heleboel achternamen in Suriname die je op die manier zal herkennen. Zo heet de familie Noslin eigenlijk Nielsen.
0: Ja.
2: Omgedraaid. En Vriesde is de Vries.
0: Ja.
2: En als je dat eenmaal weet, dan ga je dat herkennen. En dan kom je veel meer namen tegen waarvan je beseft, hé, dat is eigenlijk gewoon omgedraaid.
0: En natuurlijk de achternamen met karaktereigenschappen erin.
2: Dat werd ook veel gedaan. Dus vrede, de getrouwe, liefde, geduld. Ja. Allemaal bekende Surinaamse achternamen.
0: Plekken waar ze vandaan kwamen.
2: Plekken waar de slaveneigenaren zelf vandaan kwamen in Nederland. Dus dat is dan gewoon Drenthe of Westzaan, Zaandam.
0: Ja.
2: Allemaal bekende achternamen. En zo waren de verschillende categorieën. En wat heel interessant is, is op 1 juli in het Oosterpark, daar wordt bij Kitty Kotti ook altijd het namenmonument neergezet.
0: Ja.
2: Waarop je alle Surinaamse achternamen kan vinden op alfabetische volgorde. En als je dan gaat kijken op de website van het Stadsarchief Amsterdam, dan kun je ook nog eens achterhalen van welke plantage de achternaam komt. En daarmee kun je ook zien met welke andere achternamen op de plantage jouw familie heeft geleefd.
0: Ja,
2: ja.
0: Dat is wel interessant.
2: Zeker.
0: Ik heb het een paar jaar geleden onderzocht met mijn eigen achternaam. En dan kom je er gewoon achter dat vrienden waar je al jarenlang mee omgaat, dat die toch een connectie met jou hebben.
2: Ja.
0: Omdat je dan dezelfde achternaam hebt en van dezelfde plantage komt.
2: Maar je wist niet dat jullie allemaal Piquet heten?
0: Ja, dat is mijn achternaam.
2: Ja.
0: Maar vrienden die bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, ik heb een vriend die Hercule heet.
2: Ja.
0: Die komt ook van die plantage.
2: Ja, zo, dat bedoel
0: en,
2: je. Ja.
0: Snap je? Maar dat wist je dan niet van elkaar. En dan kom je erachter dat je toch een soort van related is van elkaar bent.
2: Nee, zeker.
0: Dus dat is wel interessant.
2: Dat heb ik bijvoorbeeld met Jeffrey Spalburg. Wij komen allebei van, onze families komen van de plantage Alkmaar.
0: Oké, okay. Wij van onverwacht.
2: Nou, je verwacht het niet.
0: Flauw hoor, Howard.
2: Maar wel snel.
0: Ja, nu hebben wij dus eigenlijk een vraag aan de luisteraar. Want wij zijn dus op zoek naar iemand die in een van deze categorieën valt, met een achternaam die een dubbele betekenis heeft.
2: Ja, of als je een andere mooie anekdote weet bij jouw achternaam, of een achternaam die je kent, vinden we interessant om dat te kunnen delen met de luisteraars.
0: Precies. Laat het ons eventjes weten in een berichtje via de NPO Luister-app en dan nemen wij contact met jou op.
2: Yes.
0: Zometeen hebben we dus die open spot in de playlist voor een request. En we willen van jou een track hebben die jij live ervaren hebt bij een concert.
2: Ja.
0: En die je zo goed vond dat je het nog een keer zou willen ervaren. En die ervaring kunnen we jou dan voor een klein beetje via de radio geven.
2: Ja, maar dan draaien we gewoon de albumversie.
0: Ja.
2: Zo zijn wij dan ook wel weer.
0: En dan kunnen we je een klein beetje dat gevoel geven, hopelijk.
2: Ja, ja. En zo kunnen we er doorheen praten. Dan heb je ook een soort live ervaring.
0: Precies. Laat het even weten in een berichtje. En misschien hoor je de track zo meteen terug. Big Pun en Joe, still not a player.

0: al deze leuke en toffe verhalen. We kregen onder andere een voice memo binnen van Jurgen en die zegt het volgende.
1: Hi, Serginio en Delano en Howard. Wat mij betreft wordt het dan How Does It Feel van D'Angelo in Paradiso. Dat was een totaal ander nummer dan hoe het op de plaat stond. En nog steeds was het zo goed en het was zo dynamisch. Het was jazz en soul en R&B allemaal tegelijkertijd. Zo mooi. Ja, dat wil ik graag nog een keer zien, maar dat kan natuurlijk niet. Godverdorie.
0: Ja, rest in peace D'Angelo, dat is niet meer mogelijk. Maar Delano, jij hoorde deze memo en jij zei meteen...
2: Dacht ik, shit man, ik was daar ook. En dat is eigenlijk ook een momentje, want ik meen me te herinneren... dat het een aantal jaren niet zo goed met D'Angelo was gegaan. Hij was ook eventjes van de radar verdwenen. En toen ineens was hij daar weer en toen stond hij in de Paradiso. En dat was inderdaad echt magisch.
3: Het was twee avonden en ik ben beide avonden geweest volgens mij. Het was crazy goed.
2: Ja, ja. Maar die hele de sfeer wat er ook hing.
3: Ja, maar precies wat je zegt, doordat hij natuurlijk een kleine hiëtus had in zijn hele verhaal. En uit het niets, boem, was hij daar. Ja, zijn shows waren altijd crazy.
2: Maar dat zijn ook die van die momenten dat als zo'n artiest er dan weer is, dan moet je gewoon niet nadenken en gewoon gaan.
3: Nee, kaart kopen.
0: Gewoon kaarten kopen.
3: Beetje noedelsoep. Klaar.
0: Maar Delano, jij noemde net een andere favoriet. Is dit dan toch wel je nummer 1 geworden? Ga je hem switchen?
2: Ja, ik ga hem switchen naar D'Angelo. Okay. ik zou, want D'Angelo was echt gewoon het hele concert. Ja. Het hele optreden. Het was intiem en sowieso. Alles wat legendarisch in de Paradiso gebeurt, dat is Paradiso.
0: Ja. Ja, precies.
2: Dus dat heeft een speciaal tintje.
0: Ja. We krijgen ook een berichtje binnen van Bart. En die heeft ook een voice memo gestuurd. Ik zal hem eventjes afspelen.
4: Ja, een artiest die ik nog heel graag een keer wil zien live is Anthony Hamilton. Die heb ik een paar keer gezien live in Nederland. En jeetje man, moest zo lang wachten. Maar eindelijk, 8 augustus, is hij weer in Paradiso. Dus nog een tip voor de luisteraars. En ja, als je het nummer Sucker For You wil draaien, dat vind ik echt een heel lekker opzwepend nummer. Fantastische soulzanger. Ik hoop hem snel weer te zien. Dank je, hoi!
3: En een mooie connectie hier, want Anthony Hamilton was ooit backing vocalist van D'Angelo.
0: Dus we hebben een ketting.
3: Ja, precies. De appel valt niet ver van de boom.
0: Ja, en zo komen er nog een hele hoop andere tracks binnen. Robert zegt Zandloper van Typhoon. Een epic optreden tijdens corona meegemaakt, waar weinig tot niets kon in die tijd. En daar werd alle energie ontvangen. Glenn was super epic. Neem niet weg dat bijna elk optreden van Glenn off the charts is. Mm-hmm. En ik zie dat er eentje binnenkomt van Michael Speaks met I Specialize. Dat zegt Marcel. Dat was een voorprogramma tijdens R. Kelly.
3: Oké.
0: Dus we hebben wat opties door te gaan.
3: Aha.
0: Maar we moeten er eentje gaan kiezen, Howard.
3: Ja, misschien komen er nog een paar bij.
0: We gaan in conclave.
3: Is goed. Let's clave.

0: Sexton en Loon met Hit the Freeway. Ja, Loon die is moslim geworden.
1: Oké.
0: En daarna gestopt met het maken van muziek. Mm-hmm. Volledig afstand genomen van zijn muziek ook. Ja. En volgens mij zelfs afstand genomen van de inkomsten die zijn muziek opleveren.
1: Zo, dat is serieus.
0: Dat is heel serieus. Ja. Het was tijdens een tour. Toen stond hij op zijn balkon in zijn hotelkamer en de zon kwam op in de ochtend. En hij zag letterlijk het licht.
1: Wauw.
0: En dat was de dag dat hij besefte van, ik moet
1: Andere dingen doen. Dus hij heeft de tour niet afgemaakt?
0: Dat weet ik niet, dat is een goede vraag. Ja. Maar hij zei dat het tijdens een tour was dat, dat hij het licht zag in de ochtend tijdens zonopkomst.
1: Seven Alias 2.0.
0: Ja, dat is de Nederlandse versie, ja. Maar goed, Howard, wij hebben de luisteraar gevraagd om een track die hij of zij live heeft meegemaakt. En dat graag nog een keer zou willen ervaren wanneer de kans daar nog voor komt.
1: Vet veel reacties.
0: Super veel reacties. En uiteindelijk kunnen we er maar eentje draaien.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een keuze gemaakt.
1: Zo zijn wij.
0: Maar ik zal nog even kijken welke reacties er allemaal binnengekomen zijn.
1: Precies.
0: Zo zegt I, broeder en housterin. Dat is jouw bijnaam schijnbaar.
1: Housterin. Nou, die houden we erin.
0: Ik heb James Brown gezien. Ik dacht gewoon net als op de radio, deze man praat meer dan echt zingend. Maar deze man kon zingen. Wauw, geen grap. Vindt het zonde dat hij het niet echt in zijn songs liet horen. Zijn we het daarmee eens?
1: James Brown heeft wel nummers waarin je hem hoort zingen.
0: Ja, toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Oké, daar zijn we het niet helemaal mee eens. Maar misschien moet je het nog een klein beetje toelichten. We kregen een reactie binnen van Natasha. Die zegt, de spookrijders, klokkenluiders op Museumplein eind jaren 90 met Skootu. Clip was echt geweldig. Maar ging helaas de keer met publiek. Jammer, dat zou ik wel willen meemaken. Maar dat was op Mercatorplein.
1: Dat was Mercatorplein, maar die pleinen lijken allemaal op elkaar.
0: Allemaal met een M beginnen ze, dus we snappen de verwarring. En toen kregen we een reactie van Marcel. En daar waren we best wel naar geïnteresseerd.
1: Mm-hmm.
0: Die zei, ik heb ooit het voorprogramma van R. Kelly gezien, wat heel veel indruk heeft gemaakt. En de artiest was destijds Michael Speaks.
1: Ja.
0: En de track heet I Specialize. Nou ja, ik heb nog nooit van Michael Speaks gehoord.
1: Bij mij rang het een bel, maar lang geleden.
0: Ja.
1: Ja,
0: dus we dachten, we gaan het even opzoeken. En toen kwamen we terecht bij een track die echt 90s ademt.
1: Ja, dit is Howie mocht net uit van zijn moeder. Dit is echt deze periode.
0: En ja, dit is gewoon precies de sound die ik ook in mijn hoofd heb als ik aan 90s R&B denk.
1: Ja.
0: En het is gewoon een hele harde track. Dus ik had zoiets van, we worden verrast met iets nieuws.
1: Ja.
0: Het is iets wat een luisteraar heeft meegemaakt live. Mm-hmm. En dat graag nog een keer zou willen ervaren. Dan moeten we die gewoon draaien, toch?
1: Let's do it.
0: Oké, Michael Speaks, I Specialize. Sowieso bedankt als je een suggestie hebt doorgestuurd. We waarderen dat heel erg.
1: Altijd.
0: En wanneer we nieuwe dingen doorgestuurd krijgen die eigenlijk al heel oud zijn, vinden we dat ook heel leuk.
1: Mm-hmm.
0: En dat is er eentje van Michael Speaks, I Specialize.

0: shit. En ik zat net op zijn Instagram te kijken. En die man heeft net een tour gedaan in Europa.
1: Ja, hij was net hier.
0: Ik heb er niks van meegekregen.
1: Jawel, want Mr. Ghostman die was het allemaal aan het hypen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, ik zie foto's in Parijs. Ik zie foto's in, even kijken, Engeland. Maar geen Amsterdam.
1: Nee, maar het is heel vaak tegenwoordig. Dan komen ze en dan gaan ze naar Heerlen en naar Lelystad en naar Dronten. Maar niet meer naar Amsterdam.
0: Maar hij is wel in Nederland geweest.
1: Ja, dus. Hij heeft een paar shows gedaan. Ik geloof 2 of 3. Dat zegt Mr. Echt... Ghostman. Die ook die show laatst deed met de Jacksons. Hij is ook altijd de promotor voor alles wat Exhibit in Europa doet.
0: Is helemaal langs me heen gegaan.
1: Ja, maar jij was aan het verbouwen.
0: Ja, dat is ook waar.
1: Toch?
0: Dat is zeker waar.
1: Dus je was niet hier?
0: Nee, klopt. Dat is zeker waar. Maar toch krijg ik af en toe wel het een en ander mee.
1: Ja, maar dit,
0: maar
1: niet.
0: Dit niet.
1: Nee, dit is aan je voorbij gegaan.
0: Hé, hey, Howie, het einde van de show is alweer bijna in zicht. Het is 6:05 om precies te zijn. En dat betekent dat je vanaf 6 uur gaat luisteren naar non-stop muziek hier op NPO Blend. Er komt straks muziek aan van onder andere Usher, Extints, JC, Destiny's Child, Snow Allegra. Ja, ik zie...
1: alleen maar bangers.
0: Alleen maar bangers voorbij komen. Ja. Dus genoeg muziek om van te blijven genieten zometeen. Ik wens jou een hele fijne avond toe.
1: Dankjewel, ik jou ook.
0: En jij aan de andere kant ook een hele fijne avond. Mm-hmm. En morgen ben jij er weer samen met...
1: Tante Wansie.
0: Tante Wansie, hè? Maak er een mooie van.
1: Dat gaan we doen.
0: Tot volgende week.
1: Alright.
0: En jullie tot morgen.
1: Doei, doei.
0: Dag, dag. Dit is J. Cole samen met Miguel.

van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuring uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 8 uur.
1: Tron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts, and this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Tom van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts, and this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: classic R&B, hip hop and soul. Blend. 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Heelvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.